0: Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio.
1: Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Scholing en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Tweede zege voor Meerschors mannen en Nadine Duursma 100 dagen opgesloten voor ruimteonderzoek. Meerschors heeft de tweede wedstrijd in de SBN Eredivisie gewonnen. De Hoofddorpse squashclub versloeg Victoria Rotterdam met 11-3. Jelmer Mols won overtuigend van Lars van Dongen. Ook Paul Kool, de nummer 2 van de wereld, boekte eenvoudig een overwinning tegen Juri Hapers. Stan Al verloor echter na 5 games van achtvoudig Nederlands kampioen Pietro Sweertman. Meerschors staat na 2 speelronden met 23 punten bovenaan. Woensdag 30 september speelt ploeg thuis tegen Schors Utrecht. De 27-jarige Nadine Duursma uit Hoofddorp bracht voor de Europese ruimtevaartorganisatie ESA 100 dagen afgesloten van de buitenwereld door. Ze werd als enige Nederlander geselecteerd uit zo'n 3000 Europese kandidaten en kreeg de rol van commandant tijdens de missie Solis 100 in Keulen. Samen met 5 anderen nam ze deel aan 23 experimenten. Onderzoekers bestudeerden onder meer de gevolgen van langdurige isolatie voor het brein en de samenwerking binnen het team. Duursma wil haar loopbaan voortzetten in ruimtevaart en robotica. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de Ameerplek van de Pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langs liep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Voedselbos De Relaxtuin geopend en Resto van Harte opent pop-up restaurant. Het Haarlemmermeer Lyceum Tweetalig heeft Voedselbos De Relaxtuin officieel geopend. Wethouder Charlotte van der Meij verrichtte de opening samen met leerlingen. In de tuin groeien fruit, kruiden, groenten en vaste planten. Leerlingen leren er over biodiversiteit, duurzaamheid en permacultuur. De tuin is ook een plek om elkaar te ontmoeten en tot rust te komen. Leerlingen van de Green Team helpen bij het onderhoud. De school werkt inmiddels aan plannen voor een tweede voedselbos en zoekt daarop bedrijven en organisaties die willen bijdragen. Resto van Harte opent op 29 september een pop-up buurtrestaurant bij restaurant Scene 14 aan het Raadhuisplein in Hoofddorp. Buurtbewoners kunnen daar iedere dinsdag aanschuiven voor een vers en betaalbaar driegangen diner. Iedereen is welkom, alleen of samen met anderen. Het initiatief start tijdens de Week tegen Eenzaamheid en draait om ontmoeting en verbinding. Resto van Harte werkt hiervoor samen met Scene 14 en taalschool Miss Karim. De taalschool geeft les aan nieuwe inwoners van Hoofddorp en hielp het initiatief op gang komen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week, bij de algemene beschouwingen, bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Start werkzaamheden de foyer en 6 op de 10 volwassenen sporten wekelijks. De omgevingsvergunning voor de foyer in stadcentrum Hoofddorp is verleend. Ontwikkelaar Ekelis Nederland wil eind 2026 starten met de werkzaamheden. Op de hoek van de burgemeester van Willigelaan en Prins Hendriklaan komen 128 woningen, waarvan 50 voor senioren. Het project krijgt ook een ontmoetingsruimte en 78 parkeerplaatsen voor bewoners. Eerst worden 2 bestaande kantoorgebouwen gesloopt en wordt het terrein bouwrijp gemaakt. In 2027 begint vervolgens de daadwerkelijke bouw voor het nieuwe wooncomplex. In Haarlemmermeer sport 60% van de volwassenen wekelijks. Dat zijn ongeveer 78.000 inwoners. In 2016 was dit nog 55%. Haarlemmermeer scoort daarmee iets hoger dan vergelijkbare gemeenten, waar gemiddeld 59% wekelijks sport. Fitness is het populairst. Bijna 1 op de 3 volwassenen doet eraan. Hardlopen volgt met ongeveer 1 op de 10. Wekelijks sporten betekent overigens niet automatisch voldoende bewegen. Minder dan de helft van de volwassenen voldoet aan de landelijke beweegrichtlijn. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.

0: Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Meer Radio.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: Meer Radio. Haarlemmermeer.
2: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: leuk begin op deze vroege zaterdagmorgen. Ja, dat kun je wel stellen. Paul Simon hoorde je en 50 Ways to Leave Your Lover. Ik hoop niet dat je het nodig hebt, want dat zou best rot zijn.
1: Het is vroeg in de ochtend. De luiken van de Meer Radio ontbijtstudio gaan langzaam open. De geur van verse afmakbroodjes en koffie vult de ruimte. Met één druk op de knop beginnen alle lampjes te branden en gaat de microfoon in de studio aan.
0: Ja, goedemorgen, luistervrienden en vriendinnen. Welkom, zaterdag 26 september. Ik moest even kijken of ik nou de goede datum zei, want ja, hey, ik zie dan een kalender voor me en dan denk ik van, oh ja, nou goed. 26 september, ja, het is alweer de laatste van september. De herfst is begonnen. En dat is ook wel te merken, want ik moet zeggen, ik werd van de week, zoals gelukkig heel veel mensen, ook wakker. En dat was dan rond 6:45 ongeveer vaak. Soms iets eerder, soms iets later. En dan was het gewoon nog donker. Ja, ik moet zeggen, daar begin ik toch wel. Ja, ik weet het niet hoor. Ik heb bewust vanmorgen ook om 6:15 mijn wekker pas gezet. Ik denk, ik ga gewoon gierende banden hierheen. Het is toch nog rustig op de weg. Dus dan gierende banden hierheen, zodat ik toch een beetje met licht wakker word. Want dat maakt mijn dag toch iets beter, zeg maar, dan die kou. Al moet ik wel zeggen, winter is niks mis mee. Hè? Ik bedoel, zeker als je lekker in de sneeuw zit of zo. Maar goed, dat is nog een paar maanden verder. Maar nee, zonder gekheid, ik heb er wat moeite mee. Maar goed, ik hoop dat jij in ieder geval een klein beetje wakker aan het worden bent. En dat je dan straks om 10:00, want ja, ik kom jou helpen met wakker worden. Dat je dan om 10:00 helemaal wakker bent en er klaar voor bent om die zaterdag aan te vallen. Die volgens mij, als ik het even zo goed zeg, best aardig wordt vandaag. Met een redelijke temperatuur. Dus in dat opzicht genoeg reden om straks leuke dingen te gaan doen op deze zaterdag de 26e van september. Tot 10:00 is dit Meer Wakker, waarin we natuurlijk veel lekkere muziek gaan draaien, gezelligheid hebben. We hebben nog wat feiten van deze dag, we hebben het weer. En dan voor je tweede is het 10:00. En tegen jou zeg ik, joh, pak lekker wat te eten en drinken. Ga er nog voor zitten, blijf chillen. Want dan komt het allemaal goed. En laten we nu gewoon lekker met z'n allen gaan beginnen. Goedemorgen, tot 10:00 is dit Meer Wakker.
1: Niels Oleierhoek.

0: friends. Justin Bieber samen met Blood Pop. En friends, could we be friends? Nou ja, ik zeg gezellig, laten we dat doen. Geen gekke dingen. Dan komt dat vast en zeker goed. Daarvoor Ilse de Lange en die hele mooie I'm Not So Tough. Ja, mooie plaat. Mooie plaat, goede zangeres. En ja, altijd op een of andere manier maakt zij altijd hits. Dat is dan toch ook wel weer... als je artiest bent, is dat best lekker dat je gewoon weet van... ik maak altijd hits. Ja, nee, sorry. Dat is gewoon praktisch, om het zo maar te zeggen. Goed, de vroege zaterdagochtend van Meer Radio... waarin we natuurlijk ook altijd even terugkijken op de afgelopen 7 dagen. Hoe heb jij ze ervaren? Heb je nog leuke dingen gedaan? Heb je bijzondere dingen gedaan? Je mag het me laten weten, als je wil. Studio@meerradio.nl, wat zijn de belevenissen? Ja, persoonlijk, ik zit even te denken... ik ben het eten geweest vorige week zaterdag. Ik ben eerst natuurlijk, ik was hier, toen ben ik voetbal gaan kijken. Liep niet zo heel goed af, zoon Lief moest... die kreeg een soort van tackle, maar niet op de bal, maar op zijn enkel. Met alle gevolgen van die, maar goed, dat even terzijde. Vervolgens 's avonds lekker uit eten geweest. Was heel erg lekker en erg leuk. En zondag was het misschien toch een klein beetje bijkomen, zeg maar, wat ik nodig had. En toen was de week. En de week, die vloog ongeveer voorbij. Het was echt, voordat ik het wist, was het gewoon alweer... was het alweer vrijdagavond, zat ik hier in de studio. En nu zaterdagochtend zit ik hier weer in de studio. Nee, ik woon hier niet, hè. Dat moet je niet denken. Ik woon hier niet. Maar goed, dat even terzijde. Dus mijn week was goed. Ik hoop dat jouw week ook goed was. Laat het me weten. Studio@meerradio.nl. Hoe zijn jouw... 7 dagen bevallen de afgelopen.
1: De ochtend van Meer Radio.
2: Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: Meer wakker.
2: Dit is Meer Radio.
1: Meer Radio.
3: New truck. Big.

Dat is toch fijn, hè, voor die man? Dat hij zich gewoon goed voelt. Michael Bublé. En dan zingt hij het gewoon nog een keer. Dus hij voelt zich heel goed. Echt. Ja, daar kan ik natuurlijk nog een hele tijd over doorgaan. Hè. Hoe goed zal hij zich voelen, deze man? Deze Michael Bublé. Nou, ik blijf het zeggen. Ik denk dat hij zich heel goed voelt. Maar goed, dat even te zijn. Goed, het is bijna 8:30. Dat betekent dat we zo dadelijk naar het Meer Nieuwsoverzicht gaan. Daarna snel bij je terug met alweer het volgende deel van Meer Wakker. Want ja, weet je, als het gezellig is, gaat de tijd snel. Maar goed, we hebben nog 1,5 uur te gaan voordat ik tegen jou zeg, je bent nu meer wakker, dus je hoeft je nog niet al te druk te maken. Straks in het volgende 1/2 uur heb ik onder andere het uitgebreide weer voor je. Verder muziek straks van onder andere Skik. Ik heb Basto en ook Basto. Ik moet het wel goed zeggen natuurlijk. De Police komt ook langs. En vele anderen, maar voor het zover is, heb ik eerst nog een hele mooie voor je van Toto onder andere. I'll Be Over You komt eraan. En daarna dan het Meer Nieuwsoverzicht. En dan pas deel 2 van dit eerste uur. Meer wakker.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Tweede zegen voor Meerschors mannen. En Nadine Duursma 100 dagen opgesloten voor ruimteonderzoek. Meerschors heeft de tweede wedstrijd in de SPN Eredivisie gewonnen. De Hoofddorpse squashclub versloeg Victoria Rotterdam met 11-3. Jelmer Mols won overtuigend van Lars van Dongen. Ook Paul Kool, de nummer 2 van de wereld, boekte eenvoudig een overwinning tegen Juri Hapers. Stan Al verloor echter na 5 games van 8-voudig Nederlands kampioen Pietro Sweertman. Meerschors staat na 2 speelronden met 23 punten bovenaan. Woensdag 30 september speelt ploeg thuis tegen Squash Utrecht. De 27-jarige Nadine Duursma uit Hoofddorp bracht voor de Europese ruimtevaartorganisatie ESA 100 dagen afgesloten van de buitenwereld door. Ze werd als enige Nederlander geselecteerd uit zo'n 3000 Europese kandidaten en kreeg de rol van commandant tijdens de missie Solis 100 in Keulen. Samen met 5 anderen nam ze deel aan 23 experimenten. Onderzoekers bestudeerden onder meer de gevolgen van langdurige isolatie voor het brein en de samenwerking binnen het team. Duursma wil haar loopbaan voortzetten in ruimtevaart en robotica. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een leuk begin van het tweede deel van dit eerste uur. Meer wakker. Every little thing she does is magic. Fijne plaat van The Police hoorde je op de radio. Op deze vroege zaterdagmorgen van 26 september. Ben je net ingeschakeld? Welkom. Het is meer radio waar jij naar luistert. Het is de vroege zaterdagochtend. Het programma om jou te ondersteunen en helpen bij het opstaan op de zaterdag. Doen we trouwens ook op zondag, hè, maar dat even terzijde. Tot 10 uur ben ik bij je. Dus wat dat betreft hebben we nog alle tijd. En voor iedereen die er al langer bij is, gezellig dat je er nog steeds bij bent. Tussen nu en 9 uur lekkere muziek van onder andere Skik op fietsen. We hebben Best al wat langskomt en Tamper City. Maar nu eerst Norah Jones. Dit is Sunrise.
1: Niels Olijerhoek. Meer radio.

City en Self-Aware op de Meerradio vroege zaterdagmorgen. Daarvoor Sunrise, Norah Jones. Ja, dat vind ik wel een toepasselijke plaat. Al is de zon natuurlijk volgens mij al op. Ik heb eigenlijk niet gekeken naar exacte tijd, maar volgens mij is hij al op. Maar het is wel een toepasselijke plaat natuurlijk op de ochtend. Sunrise moet je niet draaien vrijdagavond om 9 uur of zo. Dan is de zon echt wel ruim onder. En als hij nog niet onder is, dan gaat hij bijna onder. Dus in dat opzicht is dit echt een toepasselijk moment om deze plaat te draaien. Zo, het ging helemaal nergens over dit verhaal. Maar goed, oké, het is 9:15 op deze vroege zaterdagmorgen. Dat is wel een ding wat zeker is. En dat is een moment dat we gaan kijken naar wat het weer ons gaat brengen. Na een wisselvallige week hebben we een rustig weekend. Vandaag wordt het overwegend droog met geregeld de zon. De maximumtemperatuur ligt dus rond de 18 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het iets koeler met ongeveer 17 graden. Er trekken meer wolkenvelden over, maar er zijn ook zonnige perioden. En de kans op een enkele lichte bui blijft gelukkig beperkt. Kijken we naar de rest van volgende week, dan lijkt het najaarsweer door te zetten. Dat is jammer. Overdag temperaturen tussen de 16 en de 18 graden. Nachten rond de 9 graden, daarbij een afwisseling van zon, wolken en af en toe wat regen. Geen grote weersysteem in zicht, dus het blijft overwegend rustig herfstweer. Maar wel herfstweer, daar moeten we wel rekening mee houden. Dus in dat opzicht, we motten het er maar mee doen. Per slotverrekening wordt het volgende week al, wat is het? Donderdag is het al 1 oktober, dus tijd gaat hard. Dan hebben we nog 3 maanden voordat we alweer in een nieuw jaar zitten. Ja, het is ongelooflijk zo snel als het gaat, maar het is echt, it geht on, zou zo'n Friese man zeggen. In dit geval gaat het dan over de tijd, geht on. Yeah.

Boogie Wonderland, Earth, Wind & Fire, samen met The Emotions aan het einde van dit eerste uur meer wakker. Daarvoor nog skikken op fietsen. Zorgde ervoor dat het bijna 9 uur werd. En dat betekent dus dat we zo dadelijk naar het nieuws van 9 uur gaan. Daarna snel bij je terug met uur nummer 2 van deze Meerwakker. Waarin we dus nog een heel uur verder gaan met jou ondersteunen, helpen, begeleiden met wakker worden. Straks onder andere nog wat feiten van deze dag. We kijken nog even naar wat je kunt verwachten op Meer Radio. En lekkere muziek staat er uiteraard ook voor je klaar. Dus genoeg reden om gewoon lekker te blijven hangen. En dan pas om 10 uur echt te denken, nu ben ik meer wakker en kan ik de zaterdag gaan aanvallen. En dat moet je dan ook gewoon doen. Dat is echt gewoon heel erg leuk. Wil je nog wat met me delen? Hè? Bijvoorbeeld wat je plannen zijn of wat je meegemaakt hebt. Kan altijd. Studio@meerradio.nl. Doe het, want het is altijd. Ik vind dat altijd leuk. Dus weet je, gewoon gezellig. Studio@meerradio.nl. Voordat we zo dadelijk naar het nieuws van 9 uur gaan, heb ik er nog in ieder geval eentje voor je. Besto staat voor je klaar, hoor je eigenlijk al. Again and again, je hoort hem nu. Ik zeg tot zo!

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Hete in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Hete is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen. Maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelzerstad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer vanuit het westen lichte regen, vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Brando samen met Loud Luxury en Buddy aan het begin van uur nummer 2 van deze Meer Wakker. Goedemorgen, als je net bent ingeschakeld, welkom. Het is zaterdagochtend 26 september 2026. En ja, het is een nieuwe dag. We staan aan het begin van een nieuwe zaterdag. En ik ben hier om jou te ondersteunen bij het opstaan. En dan straks om 10 uur, ja, dan hoop ik dat het gelukt is om jou weer helemaal meer wakker te krijgen. Wat gaan we doen tussen nu en 10 uur? Onder andere lekkere muziek voor je draaien. Queen, Buena Vista, Social Club. Ik zie Snow Patrol. En zo dadelijk beginnen we met Alicia Keys en haar Underdog. Verder nog wat feiten van deze dag. Gezelligheid. En ja, WVTTK is ongeveer een beetje de strekking wat verder ter tafel komt.
1: Niels Olijerhoek. Meer radio.

Lekker hoor. Snow Patrol hoorde je en Just Say Yes op de radio. Daarvoor Underdog, een mooie plaat van de mooie Alicia Keys op deze vroege zaterdagmorgen. Is dat natuurlijk altijd fijn om dat soort dingen te horen. Ja, daar worden we blij van met z'n allen, daar worden we blij van. Hey, eventjes wat feiten van deze dag. Het is 26 september, dat betekent dat we in dag 269 zitten van het jaar 2026. We hebben er nog, jawel, 96 te gaan tot het nieuwe jaar. Dan wat historische gebeurtenissen. In 1960 het eerste televisiedebat tussen John F. Kennedy en Richard Nixon vindt op deze dag plaats. Vandaag in 1962 de Beatles brengen hun eerste single Love Me Do uit. En Abbey Road van de Beatles verschijnt vandaag in 1969. Vandaag in 1983 Stanislav Petrov voorkomt mogelijk een kernoorlog door een vals alarm te herkennen. Verder is de VN. Zij stemmen in 1990 in met militaire acties tegen Irak na een invasie van Kuwait. In 1996 de Taliban nemen Kabul in op deze dag. Hoop vervelende ding ook. En de veerboot Yula die vergaat voor de kust van Senegal vandaag in 2002. Vandaag in 2008 de Europese sonde Rosetta maakt een vlucht langs de asteroïde Steins. 43 studenten verdwijnen in Ayotzinapa in Mexico. Dat allemaal in 2014 en tot slot in 2022. NASA's DART-zonde botst succesvol op een planetoïde. Ja, dat is ook wel leuk, hè? Succesvol botsen. Dan nog even wat jarige / geboortedagen. Tennislegende Serena Williams wordt vandaag weer een jaartje ouder. Net als zangeres Christina Milian. Ook, het is de geboortedag vandaag van Olivia Newton-John. De zangeres die in 2022 helaas overleed. Onder andere natuurlijk Grease, waar zij bekend werd. Linda Hamilton, een actrice uit onder andere Terminator. Zij wordt weer een jaartje ouder, net als Lily Singh, de YouTube-ster en presentatrice. Hoogste temperatuur uitgemeten op 26 september is 30,3 graden in 1961. En de laagste temperatuur ooit gemeten op deze dag, -1,1. Dat was in 1947. Tot zover de feiten van deze dag. Je weet het, als jij wat leuks gaat doen, heb je nu, dankzij mij, jawel, ik pak gewoon die eer. Heb je even wat feiten die jij in ieder geval zo op tafel kan gooien. En ja, dan heb je in ieder geval een gespreksonderwerp. Altijd fijn natuurlijk om dat te hebben. Gaan wij snel door met muziek. Neil Young komt eraan. Dit is Heart of Gold.

Leuk hoor. De Buena Vista Social Club en Tan Tan op de Meerradio vroege zaterdagmorgen. Altijd leuk om dit soort vrolijke muziek kwijt. Ja, ik word daar vrolijk van om die te horen. Daarvoor Neil Young, mooie plaat, Heart of Gold. We zorgden ervoor dat het alweer bijna 9:30 werd op deze zaterdagmorgen. Betekent dat wij zo dadelijk naar het Meer Nieuwsoverzicht gaan. Word je bijgepraat over alles wat er in de Haarlemmermeer is gebeurd. Daarna snel bij je terug met alweer het laatste deel Meer Wakker. Dus als je nog niet goed wakker bent, zou ik toch zeggen, pak nog wat te eten en te drinken. Ga er nog wat mee doen. Want uiteindelijk is het natuurlijk wel de bedoeling. Hè? Ik hoop in ieder geval dat het weer gelukt is om jou straks gewoon wakker te hebben. Straks zo rond de klok van iets voor 10. Verder natuurlijk altijd nieuwsgierig. Wat zijn de plannen voor dit weekend? Laat het me weten. studio@meerradio.nl. Ga nog wat leuks doen. Ik hoor het graag. Persoonlijk heb ik niet zo'n heel druk weekend. Ook wat is lekker. Misschien een beetje Formule 1 kijken. Misschien toch een klein beetje voetbal kijken. Al is het toch wel anders dan anders. Maar goed, weet je, dat zal het ongeveer zijn. Dus goed. Laat het me weten. studio@meerradio.nl. Als je nog wat leuks in het verschiet hebt liggen. Ik zeg, zodra ik meer nieuws overzicht. Nu eerst Queen, Another One.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Hey, die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
3: Voedselbos De Relaxtuin geopend en Resto van Harte opent pop-up restaurant. Het Haarlemmermeer Lyceum Tweetalig heeft Voedselbos De Relaxtuin officieel geopend. Wethouder Charlotte van der Meij verrichtte de opening samen met leerlingen. In de tuin groeien fruit, kruiden, groenten en vaste planten. Leerlingen leren er over biodiversiteit, duurzaamheid en permacultuur. De tuin is ook een plek om elkaar te ontmoeten en tot rust te komen. Leerlingen van de Green Team helpen bij het onderhoud. De school werkt inmiddels aan plannen voor een tweede voedselbos en zoekt daarop bedrijven en organisaties die willen bijdragen. Resto van Harte opent op 29 september een pop-up buurtrestaurant bij restaurant Scene 14 aan het Raadhuisplein in Hoofddorp. Buurtbewoners kunnen daar iedere dinsdag aanschuiven voor een vers en betaalbaar driegangen diner. Iedereen is welkom, alleen of samen met anderen. Het initiatief start tijdens de Week tegen Eenzaamheid en draait om ontmoeting en verbinding. Resto van Harte werkt hiervoor samen met Scene 14 en taalschool Miss Karim. De taalschool geeft les aan nieuwe inwoners van Hoofddorp en hielp het initiatief op gang komen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Aangekomen in het laatste deel, meer wakker op deze vroege zaterdagmorgen. United Nations en Out of Touch hoorde je als eerste plaats in dit laatste deel. Ben je er net bij? Dan zeg ik, volgens mij heb je uitgeslapen. En ja, dan ben je vast al goed wakker. Dus ja, dat moet dan helemaal goed komen, zodat je om 10 uur echt wakker bent. En ben je er al wat langer bij, zeg ik, gezellig dat je er nog steeds bij bent. Het is de vroege zaterdagmorgen, dus ja, dan zijn we gezellig met elkaar om wakker te worden. Straks onder andere muziek van Arman van Helden. Ik zie Robbie Williams en ook Pitbull komt langs. Verder gaan we nog even kijken naar het spoorboekje. En als jij nog wat mee te delen hebt, dan kan, hè. Studio @meerradio.nl.
1: Niels Olijerhoek. Meer Radio.

0: Precies, Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down op de vroege zaterdagmorgen. Nee, dat willen we ook niet. We willen je juist upkrijgen. Dus dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Hè? Dat vinden we toch wel heel erg belangrijk.
1: Meer wakker, tijdmelding.
0: Even een kleine tijdmelding. Het is 14 minuten voor de klok van 10. Dus we gaan hard. Hard richting 10 uur en hard richting het moment dat ik tegen jou zeg, je bent nu meer wakker. Maar dan is het 10 uur. En ja, wat dan? Is dan de grote vraag natuurlijk. Nou, heb ik even de programmering voor je erbij gepakt. Straks om 10 uur is er meer activiteiten. Krijg je alles te horen wat er te beleven valt in de Haarlemmermeer. Daarna meer in de middag met William van 12 tot 3 en Delano van 3 tot 6. De Groove Connection met Maurice is er om 6 uur. Jaap en Max zijn on-air vanaf 8 uur. En TNT sluiten de zaterdag af tussen 10 en middernacht met geheel eigen wijze, moet je dan zeggen. Dat is altijd leuk. Nee, het is groot feest altijd, dus dat is mooi. Wil je dit nalezen? Je kan. Ga naar meerradio.nl, daar staat het allemaal beschreven. Kun je het allemaal teruglezen, dus dan moet het helemaal goed komen. En er staat ook voor allerlei andere informatie. Best leuk hoor, die website. Er staan best leuke dingen op, dus gewoon even kijken. Dat is altijd. En je kunt er ook zelfs radioprogramma's terugluisteren als je dat wil. Dus dat is ook wel handig. Mocht je een keer denken van, ja weet je, ik ben toch weer in slaap gevallen. Laat ik gewoon eventjes terugluisteren, dan komt het ook goed. Je moet alleen niet naar de tijden luisteren dan. De rest komt dan gewoon helemaal goed. Hey, nog een paar platen. En dan ga ik hem tegen je aanhouden. Dan zeg ik, jij bent meer wakker. Dus laten we hopen dat je al in ieder geval een aardig eind op weg bent. Dat zou wel heel erg fijn zijn. Want ja, het is echt, die platen zijn, voor je het weet, zijn ze gewoon zo voorbij.
1: Meer wakker.

Ja, en zo kwamen we aan het einde van deze Meer Wakker. Je hoorde Armin van Helden en Mai, Mai, Mai. En daarvoor nog Bauza en Magnetic. En dat zorgde dus voor dat het bijna 10 uur werd. En als het bijna 10 uur is, dan betekent het... Je bent meer wakker. Rest mij niet meer om jou een hele fijne zaterdag, fijne zondag te wensen. Veel plezier zo dadelijk met meer activiteit. En volgende week ben ik er weer om jou te ondersteunen bij het opstaan op de vroege zaterdagmorgen. Voor nu.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
1: Meer activiteiten. Annemiek Holkenboer.

0: Canada, Michael Bublé met Haven't Met You Yet.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Goedemorgen luisteraars. Op de kalender staat vandaag de datum 26 september. Nog niet besloten wat je deze dagen in je vrije tijd gaat doen? Geen probleem, want wij geven jou de komende 2 uur een 12-tal suggesties. We proberen rekening te houden met verschillende wensen en behoeften. Dus hebben we gekeken naar iets voor kinderen, activiteiten in de buitenlucht en voor cultuursnuivers het Rode Plus of een tentoonstelling. En alles vindt plaats ergens in Haarlemmermeer. Die tips wisselen we af met lekkere muziek. Daar is de man naast mij verantwoordelijk voor, Ton van der Anen. Zoals je van ons bent gewend, geven we bij de tips ook adressen, data en tijden. Houd er rekening mee dat entreegeld kan worden gevraagd. En een tip, check nog even op de website van de activiteit of er geen wijzigingen zijn. Tijd voor muziek en dat is deze, Ella Lang.

0: love you more. Raccoon.
1: Activiteitenkalender.
0: De eerste tip vandaag is een bijzondere en geschikt voor het hele gezin. Op parklanden in Nieuw-Vennep loopt u door een bijzonder doolhof van pampasgras. Ga op speurtocht, beantwoord vragen en zoek samen de uitgang. Je kunt veilig door het pampasgras heen lopen. Wel kan dit gras behoorlijk scherp zijn. Wees dus voorzichtig en steek nooit je handen in een plant, anders kun je je snijden aan het blad. Is de uitgang gevonden, dan kunnen kinderen er nog spelen. Kun je met elkaar picknicken of vanuit een stoeltje vliegtuigen spotten. Parkland Nieuw-Vennep ligt aan de Rijnlandenweg tussen de huisnummers 1144 en 1128. En staat aangegeven met een bord. Openingstijden 9 tot 6 uur. The Cars, My Best Friend's Girl.

0: Ze wisselt nog wel eens van naam, Caro Emerald. En dit keer was dat met That Man.
1: Meer activiteiten.
0: Misschien even haasten voor de volgende tip. Vandaag rijdt de historische Red Bull Express weer door de regio. Authentieke voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog vertrekken rond 11:30 vanaf het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum 4045 en rijden dan naar voormalig marinevliegveld Valkenburg en naar een oorlogsmonument in Leiden. Om 1:00 is er bij Crash Museum een lezing over de Red Bull Express uit 1944. Daarna wordt een film vertoond over deze bijzondere transportoperatie tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de middag komen er enkele voertuigen terug bij Fort bij Aalsmeer. Het adres exact is Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug/Rijzenhout. David Guetta en Alphaville en Eva Max.
2: Hey guys!

0: lekker zwijmelen met Doe. Uit de jaren 70, Peter Maffay.
1: Meer activiteiten.
0: Ontdek onze eigen polder Haarlemmermeer op 4 banden. Stap in een elektrisch 2-persoonsautootje en volg een mooie route door het landschap. Voor gezinnen is er de Kraak de Code fotospeurtocht. Kinderen gaan met walkie-talkies op zoek naar de geheime code. Lukt het jou om de kluis te kraken en een leuke prijs te winnen? In september en oktober kun je onderweg ook stoppen bij Landgoed de Olmenhorst om zelf biologisch fruit te plukken. In het volgende bericht vertellen we meer over Landgoed de Olmenhorst. Maar meer over de speurtocht in de elektrische autootjes lees je op website www.visithaarlemmermeer.nl/Rensie met een Z en een Y. En dan de Beatles, Babies in Black.

0: zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Esther Burry. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Start werkzaamheden de foyer en 6 op de 10 volwassenen sporten wekelijks. De omgevingsvergunning voor de foyer in stadscentrum Hoofddorp is verleend. Ontwikkelaar Ekelis Nederland wil eind 2026 starten met de werkzaamheden. Op de hoek van de burgemeester van Willigelaan en Prins Hendriklaan komen 128 woningen, waarvan 50 voor senioren. Het project krijgt ook een ontmoetingsruimte en 78 parkeerplaatsen voor bewoners. Eerst worden 2 bestaande kantoorgebouwen gesloopt en wordt het terrein bouwrijp gemaakt. In 2027 begint vervolgens de daadwerkelijke bouw voor het nieuwe wooncomplex. In Haarlemmermeer sport 60% van de volwassenen wekelijks. Dat zijn ongeveer 78.000 inwoners. In 2016 was dit nog 55%. Haarlemmermeer scoort daarmee iets hoger dan vergelijkbare gemeenten, waar gemiddeld 59% wekelijks sport. Fitness is het populairst. Bijna 1 op de 3 volwassenen doet eraan. Hardlopen volgt met ongeveer 1 op de 10. Wekelijks sporten betekent overigens niet automatisch voldoende bewegen. Minder dan de helft van de volwassenen voldoet aan de landelijke beweegrichtlijn. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer
0: activiteiten. Annemiek Holkenboer.

0: Voor de Swifties en alle anderen, Taylor Swift met Shake It Off.
1: Activiteitenkalender.
0: Voor frisse appels en peren is het nu de tijd van het jaar, de oogsttijd. Op landgoed de Olmenhorst vieren ze dat met de oogstfeesten. Jaarlijks terugkerend daarbij is de zelfpluk. Smiddag zelf appel of peren van de bomen plukken en gelijk s'avonds al een heerlijke appel of perentaart bij de koffie of thee. De oogstfeesten zijn dit weekend en weekenden in oktober. Het is een Bourgondisch buitenfeest met live muziek en kindervermaak, zoals reuzenrad, ponies, bungee jump en smink. En een markt en meer herfstvertier. Kijk voor alle informatie over tijden, prijzen en vooral over parkeren op website www.olmenhorst.nl. Slechts een jaartje oud deze Cutting Corners van Van Morrison.

0: Richie Woman, Eagles.
1: Meer activiteiten.
0: Vaak noemen we speelparadijs Jeugdland Hoofddorp en Jeugdland Nieuw-Vennep. Het zijn mooie speelterreinen waar kinderen lekker kunnen ravotten, hutten bouwen of hout bewerken. En ook binnen zijn leuke spelletjes om aan deel te nemen. Vooral het contact maken en spelen met andere kinderen is leuk en goed voor de sociale ontwikkeling. Wie Jeugdland Nieuw-Vennep nog niet kent, is vandaag meer dan welkom op de Burendag. Onder het genot van een kop koffie of thee maak je kennis met Jeugdland Nieuw-Vennep. En dat ligt aan Gertsenwoudweg nummer 2. En de openingstijd is tussen 10 en 5 uur. Gisteren nog in de Van Zantenhal in Nieuw-Vennep.

vervolgens met Terug in de Tijd. Gisteravond was hij nog in de Van Zantenhal in Nieuw-Vennep. En met Yves sluiten we het eerste uur af. Het NOS-journaal volgt zo. Je hoort wat actualiteiten zijn in binnen- en buitenland. En kort na 11 uur zijn Tom van Dranen en ik weer bij je terug. We gaan dan door met meer ideeën die jou kunnen inspireren tot cultuur, natuur en plezier. Tot aan het nieuws hoor je deze. Esther Hart, 2003, het Songfestival. One More Night.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meerradio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer: vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek.
1: Activiteiten. Annemiek Holkeboer.

0: Dit tweede uur startte David Bowie met Let's Dance.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Beste luisteraars, van het wereldnieuws terug naar Haarlemmermeer voor nog geen 6 suggesties om naar buiten te gaan om sport, cultuur of muziek te proeven. Maar eerst heeft Ton deze geselecteerd. Een prachtig nieuw werk van Douwe Bob, Note to Self.

0: I just can't get enough, de studioversie dit keer.
1: Activiteitenkalender.
0: We gaan naar vijf huizen en duiken in stof. Ben jij graag creatief met stoffen? Kom dan naar het stoffenspektakel bij Expo Creator Amsterdam. Je vindt hier alles voor zelfmaakmode. Van stoffen en fournituren tot materialen voor gordijnen en meubels. Op zo'n 5000 vierkante meter staan meer dan 45 bedrijven met een groot aanbod aan stoffen in verschillende stijlen en prijsklassen. Doe inspiratie op, ontdek nieuwe materialen en vind alles wat je nodig hebt voor je volgende creatieve project. Het stoffenspektakel kun je morgen bezoeken tussen 10 en 4:30. Adres is Floriadepark nummer 1 in Vijfhuizen. En de expo is makkelijk te bereiken met openbaar vervoer. Meer, Rolf Sanchez, oftewel... Mas, mas, mas.

0: Wat je hoorde was All This Time door Sting.
1: Zaterdagmorgen. Dit is Meer Activiteiten.
0: Morgen staat Nieuw Vennep in het teken van muziek. In Hotel De Rustende Jager aan de Venneperweg 471 treden 11 koren op. Die komen uit Haarlemmermeer en omgeving. Ze brengen een afwisselend programma met bekende en verrassende nummers. Het Nederlandstalige koor Droger Kan Niet opent het festival om 12 uur. En daarna zorgen de verschillende koren in de zalen en wandelgangen voor een gezellige muzikale middag. Koren met andere grappige namen zijn onder andere Denk aan de Buren uit Aalsmeer en Eigenwijs uit Weteringbrug. Kun je een beetje zingen? Zing dan gezellig mee morgen in Nieuw-Vennep. Nu kan dat ook, maar dan met Magnetic door Bauza.

0: Frankrijk. Gilbert Bécaud nam ons mee in 1978, 7 september.
1: Activiteitenkalender.
0: Bij C-Punt trappen ze morgen om 1 uur de Kinderboekenweek feestelijk af. Het thema van de Kinderboekenweek 2026 is spot aan. En dat nemen ze bij C-Punt heel letterlijk. Morgenmiddag staan verhalen, kinderboeken en kinderen extra in de spotlight. Kinderen vanaf 6 jaar zijn van harte welkom. Voordat je op avontuur gaat met Pippi en de Piraten, zijn er leuke activiteiten te doen en ga je zelf aan de slag in een van de workshops. C-Punt Hoofddorp ligt aan het Raadhuisplein. De Landelijke Kinderboekenweek begint op woensdag 30 september en eindigt op zondag 11 oktober. So what?

0: 10 op meer radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
2: Tweede zegen voor Meerschors mannen. En Nadine Duursma 100 dagen opgesloten voor ruimteonderzoek. Meerschors heeft de tweede wedstrijd in de SBN Eredivisie gewonnen. De Hoofddorpse squashclub versloeg Victoria Rotterdam met 11-3. Jelmer Mols won overtuigend van Lars van Dongen. Ook Paul Kool, de nummer 2 van de wereld, boekte eenvoudig een overwinning tegen Juri Hapers. Stan Al verloor echter na 5 games van 8-voudig Nederlands kampioen Pietro Sweertman. Meerschors staat na 2 speelronden met 23 punten bovenaan. Woensdag 30 september speelt ploeg thuis tegen Squash Utrecht. De 27-jarige Nadine Duursma uit Hoofddorp bracht voor de Europese ruimtevaartorganisatie ESA 100 dagen afgesloten van de buitenwereld door. Ze werd als enige Nederlander geselecteerd uit zo'n 3000 Europese kandidaten en kreeg de rol van commandant tijdens de missie Solis 100 in Keulen. Samen met 5 anderen nam ze deel aan 23 experimenten. Onderzoekers bestudeerden onder meer de gevolgen van langdurige isolatie voor het brein en de samenwerking binnen het team. Duursma wil haar loopbaan voortzetten in ruimtevaart en robotica. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meerradio. Haarlemmermeer.
0: Meer activiteiten. Annemiek Holkenboer.

0: George Harrison zong over zijn tijd bij de Beatles All Those Years Ago.
1: Activiteitenkalender.
0: Wegens succes komt Tune in Haarlem morgen op herhalen bij het historische Stompetoren in Spaarndam. Verwacht een melodieuze muziekuitvoering met bekende nummers, maar zonder instrumenten. Dat noem je a cappella. En letterlijk betekent dat in de kapel. En dat wijst op de traditionele zang in kerken. Het ontstond in de 16e eeuw toen instrumenten in de katholieke kerk vaak werden geweerd om niet af te leiden van de liturgie. Naast het optreden van TuneIn leest Anne Volstra enkele korte verhalen voor. Een unieke luisterervaring beleef je dus morgen van 2 tot half 4 in het ruim 800 jaar oude kerkje Stompetoren aan Kerkweg 20 in Spaarndam. En Edcilia, die komt hier met haar nieuwste Jij was bij mij.

0: John Lennon bezong zijn eigen vrouw Yoko Ono in Woman.
1: Meer activiteiten.
0: In C. Hoofddorp kun je een collegereeks volgen over de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Aan de hand van duidelijke voorbeelden en praktische toepassingen zie je wat AI is, waar we het dagelijks tegenkomen en wat het voor ons leven en samenleving kan betekenen. De colleges gaan van uitleg over de basis en het ontstaan tot de filosofische en ethische vraagstukken die erbij komen kijken. Eva Kool, studentdocent, hoopt in de colleges naast uitleg en diepgang ook wat vertrouwdheid met AI en minder zorgen te geven. De reeks bestaat uit 4 colleges die ook los te bezoeken zijn. Donderdag 1 oktober, 7:30 in C. aan het Raadhuisplein in Hoofddorp. Here you come again, Dolly.

0: Anything for you, George Ezra.
1: Activiteitenkalender.
0: Centrum Nieuw Vennep nodigt je uit om langs te komen tijdens Nationale Ouderendag op vrijdag 2 oktober. Van 12 tot 4 uur kun je genieten van een gezellige middag vol spelletjes en leuke gesprekken. En kun je ook nog eens te goed doen aan een warme portie hutspot. Heb je zin in een potje rummy cup, een kaartspel of gewoon een kop koffie en een gezellig praatje? Je bent van harte welkom in winkelcentrum Symfonie aan Vennepahof in Nieuw-Vennep. De toegang is gratis en neem gerust iemand mee. Maak er samen een gezellige en feestelijke middag van. En wij gaan door met Shining Star, Earth, Wind & Fire.

met Earth, Wind & Fire zijn we aan het einde gekomen van deze editie. Blijf luisteren naar de zender, want na 12 uur gaan we door. Je hoort tot 3 uur meer in de middag deel 1 met William Hultsel. En van 3 tot 6 uur gaat deel 2 verder met Delano van Steenveld. Onze hele programmering en uitzending gemist lees je op de website www.meerradio.nl. Luisteraars, volgende week zaterdag een nieuwe aflevering met erin nieuwe tips, uitjes en lekkere muziek. Tom, dankjewel voor de techniek. We nemen afscheid en doen dat tot het nieuws van 12 uur. De laatste. En dat is gelijk ook de eerste van Flemming, Amsterdam.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte.

0: maakte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer radio.
3: Meer in de middag.
1: William Hultzel.

0: hallo, mannetje van de radio.
1: William Hultsel.
2: Ja, hele goede middag. Het is alweer 26 september. Betekent dat we al bijna in oktober zitten. En ja, behalve dat betekent het ook dat we richting jouw zaterdagavond gaan. Jouw laatste zaterdag van de maand september 2026. En wat heb ik voor je? Leuke activiteiten natuurlijk, zoals gewoonlijk. Maar ook vooral lekkere muziek. En we gaan tot 3 uur zo richting jouw zaterdagavond werken. Zoals ik al eerder zei. En Verder, ik heb een hele bijzondere activiteit, dus blijf lekker luisteren. En trouwens, ik vergeet het bijna te zeggen, maar je hoorde de Counting Crows met Bluff samen met Holiday Spain voor de opening. En nu heb ik voor je Bones van Imagine Dragons.

Je hoorde Simon & Garfunkel met Cecilia. En daarna Extreme met More Than Words. En zo gaan we lekker verder. We gaan even lekker los. Ik hoop dat je baard hebt laten groeien. Want ja, natuurlijk bekend van de grote baarden en de dikke zonnebrillen is natuurlijk ZZ Top. Ik heb hier voor je Give Me All Your Loving.

Waka Waka, Shakira featuring Freshy Ground. Maakt een heel ander geluidje van inderdaad. Lekker nummer is het ook. Hey, het is ondertussen, zoals je ziet, al bijna 12:30. Dus ik ga jullie even achterlaten voor het meer nieuwsoverzicht. En we gaan er even uit inderdaad naar Rob Joppen. Die gaat het doen. En zo meteen ben ik weer bij terug. Laat jullie achter met Metallica, Enter Sandman.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
7: Voedselbos de Relaxtuin geopend en Resto van Harte opent pop-up restaurant. Het Haarlemmermeer Lyceum Tweetalig heeft Voedselbos de Relaxtuin officieel geopend. Wethouder Charlotte van der Meij verrichtte de opening samen met leerlingen. In de tuin groeien fruit, kruiden, groenten en vaste planten. Leerlingen leren er over biodiversiteit, duurzaamheid en permacultuur. De tuin is ook een plek om elkaar te ontmoeten en tot rust te komen. Leerlingen van de Green Team helpen bij het onderhoud. De school werkt inmiddels aan plannen voor een tweede voedselbos en zoekt daarop bedrijven en organisaties die willen bijdragen. Resto van Harte opent op 29 september het pop-up buurtrestaurant bij restaurant C14 aan het Raadhuisplein in Hoofddorp. Buurtbewoners kunnen daar iedere dinsdag aanschuiven voor een vers en betaalbaar driegangen diner. Iedereen is welkom, alleen of samen met anderen. Het initiatief start tijdens de Week tegen Eenzaamheid en draait om ontmoeting en verbinding. Resto van Harte werkt hiervoor samen met Scene 14 en taalschool Miss Karim. De taalschool geeft les aan nieuwe inwoners van Hoofddorp en hielp het initiatief op gang komen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meerradio.
8: Haarlemmermeer. Dankjewel, Rob.
0: William Hul.
8: Ik moet er wel goed te doen natuurlijk. Hè. Dat, ja, het weer heb ik namelijk voor je klaarstaan en dat klinkt zo.
0: Het Haarlemmermeer.
8: Ja. Sorry, foutje moet kunnen gebeuren inderdaad. Het is vandaag half tot zwaar bewolkt met af en toe zon. En het blijft op de meeste plaatsen droog. De middagtemperatuur loopt op naar een graad of 20. En er waait daarbij een matige noordoostenwind rond kracht 3. Ook zondag zijn er perioden met zon en blijft het overwegend droog. Het wordt dan met 22 à 23 graden wat zachter dan vandaag. En zacht voor de tijd van het jaar ook inderdaad. Lekker warm, dus een soort nazomertje. Na het weekend kan er op maandag wel wat regen van. Het is iets koeler dan dinsdag, maar woensdag keert de zomer weer tijdelijk terug en loopt de temperatuur op naar een zomerse waarde van 24 tot 25 graden. Dus de barbecue kan nog één keer naar buiten dit jaar. Hopelijk een tweede keer, maar zo ziet het er wel naar uit deze week. Vanaf donderdag gaat namelijk wel weer het wisselvallige herfst weer terugkeren. Een grote kans op regen. Ook de dagelijkse kans op wat regen of een bui zakt de middagtemperatuur terug tot onder de 20 graden. En dan komt ook echt het verkeer inderdaad. Het is het groot project op de A9 natuurlijk. Dus daardoor zijn er wat vertragingen hier in en om de Haarlemmermeer. De A4 Den Haag Amsterdam, Schiphol knooppunt Nieuwemeer. 8 minuten vertraging, 5 kilometer langzaam rijden tot stilstand verkeer. Heeft natuurlijk te maken met de A9 Diemen Alkmaar. Holendrecht naar Alsmeer, die is afgesloten. De A9 Alkmaar Diemen, knooppunt Bad Hoeverdorp, knooppunt Holendrecht is ook afgesloten. Denk je dan via de A10 te kunnen rijden? Knooppunt Watergraafsmeer, knooppunt Koenplein staat vast met 13 minuten vertraging en 8 kilometer langzaam rijden tot stilstandverkeer. Dan knooppunt Koenplein naar knooppunt Amstel, 3 minuten vertraging, 5 kilometer langzaam rijden verkeer. Succes als je erin staat. En in ieder geval, ik ga het voor jou zo aangenaam mogelijk maken inderdaad. En ik ga je vooral lekker inderdaad entertainen. Ik heb hier voor je Robbie Williams, Let Me Entertain You.
6: Meer in de middag.
0: William Hultzel.

Ja, Easy Lover hoorde je. Phil Collins met Philip Bailey samen. Ook zo'n lekker nummer. En daarvoor Robbie Williams, Let Me Entertain You. En, ja, goed, we gaan lekker door met lekkere muziek. Zometeen heb ik Criss Cross Amsterdam voor je met Willy Wartaal. Mai oh mai. Daarna gaan we natuurlijk naar Charlotte met Animals on Air. Maar eerst heb ik hier voor je de Killers met Human.

0: hoorde Berlin met Take My Breath Away. Lekker rustig nummer is dat ook, hè?
1: Meer in de middag. Animals on Air.
0: Ja, en iemand die het iets minder rustig had dan dit nummer van Berlin was natuurlijk Charlotte. Hey Charlotte, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Ah, je hebt de twijfel, hoor je me wel?
2: Ja.
0: Moest je even over nadenken, ik zeg.
2: Nee, ik was net even een nagel van de kat uit mijn hand aan het halen.
0: Oh jee.
2: Dus ik dacht, ik wil niet gillen.
0: Wat een leuke dieren.
2: Ja, joh. Ja.
0: Kat is altijd zo lief voor je als je eten hebt.
2: Ja, dat zeker, ja. Vooral als je een telefoontje aanneemt en stopt met kroelen met ze.
0: Nou ja, dan halen ze je open. Dan maak je ze helemaal... Ja.
2: Dat was niet afspraak, daarom ben je niet vrij dit weekend.
0: Nee, ja. Precies. Ik zou meteen exporteren naar Verland voor straf.
2: Nee. Dat doe ik niet aan. Dan ga ik met ze mee.
0: Dat klinkt niet heel verkeerd. Er komt nog wel een nazomertje aan trouwens. Hè?
2: Dus, ja.
0: Het weer
2: zeker,
0: is niet heel
2: zeker.
0: Slecht voor Nederland. Maar ja. We belden niet over het weer, we belden natuurlijk over Animals on Air.
2: Absoluut. Ja, ik had expres maar het onderwerp niet genoemd waar ik het meeste mee bezig ben geweest deze week.
0: Oh.

0: gehoord, ja.
1: Heb je die ook meteen geëxporteerd naar ver weg, waar die thuis hoort? En gewoon,
0: nee, maar ik had wat mensen bij een afspraak die hetzelfde vroegen. Inderdaad, ben je nog geen Alsmeer geweest om hem te vangen? Ik zei, nee, dat hoef ik niet te doen.
1: Nee, doe je geen slangen vangen?
0: Nee, nou, ik ben wel geslagen door een slang.
1: Geslagen door een slang? Hoe werkt dat dan?
0: We waren de zendingen bereiden we zeg maar voor.
1: Ja.
0: En soms, dan moet je ook inderdaad, weet je, eronder kijken. Want dan zitten ze soms in van die grote zakken. Dus dan til je er eentje op en dan kijk je er even onder en zo. En ik had hem vast in mijn hand en iemand vraagt wat. En terwijl ik hem zo een beetje omhoog hou, komt die staart echt zo, paf, zo omhoog.
1: Oh, god, oh, god, oh, god.
0: Gelukkig was het de staart.
1: Ik wist niet dat ze dat ook al konden.
0: Maar... ja, nee, ze kunnen alles. Ja.
1: Dus volgende keer weer koala's vervoeren.
0: Ja, ja.
1: Misschien heeft
0: Doe
1: Amersfoort,
0: maar gewoon de zachte knuffeldiertjes.
1: Ja, precies. Misschien heeft Amersfoort nog interesse in koala's. Of Auwan toch gewoon meer koala's.
0: Ja,
1: of...
0: ja.
1: Dat zijn leuke beestjes.
0: Ja, ja,
1: ja.
0: En wat ook leuk was, ik had een leuke groep hertjes.
1: Oké.
0: Okay. Die vind ik ook altijd wel, ja. Ze hebben altijd zo'n zachte aandoenlijke blik, vind ik altijd.
1: Ja, ja, ze kijken altijd zo schattig. Zo Bambi.
0: Ja, ja, ja. Dus dat was samen met Qatar was dat geregeld inderdaad. Dus is altijd wel even een klusje inderdaad om het op te bouwen. Want de kisten moeten op de juiste manier op de plaat vanwege de watervoorziening en het voeren wat ze op de tussenstop moeten doen en bijvullen. En bijvullen altijd nog het water een keer bij.
1: Oké.
0: Als ze op locatie komen, zeg maar. Het is altijd als ze de kist in gaan, krijgen ze water. En dan inderdaad op locatie krijgen ze water. En dan op de tussenstop krijgen ze weer water. Het hoeft niet altijd bij te vullen, want we merken wel vaak dat tijdens de reis zijn ze gewoon ontspannen en gaan ze liggen of gewoon rustig wat hooi eten. En dan horen we vaak nog wel inderdaad dat er genoeg water was. Maar altijd vullen we het gewoon aan voor je weet het nooit.
1: Ja, precies.
0: Dus dat was wel weer een leuke ervaring. En ik moet ook zeggen, ze zijn altijd nieuwsgierig, die hertjes. Dus die komen dan naar je toe en dan ben je een sticker aan het plakken. En dan zitten ze weer met die tong, proberen ze dan bij je hand te komen.
1: Ja, ja, ik ken ze alleen als dat ze wegrennen als je eraan komt. Maar dat is dan in het bos natuurlijk, of in de duinen.
0: Ja, ja, dit waren toch wel herten die uit een soort opvang kwamen. Dus die zijn mensen gewend. En dan merk je dat ze toch wel meer inderdaad naar mensen toetrekken. Want ze hebben ook wel inderdaad... Een keer een groep gehad, dat was echt rescue.
1: Ja.
0: Ja, die waren veel banger en veel angstiger. Dus dan passen we eigenlijk ook de kist daarop aan, zodat ze eigenlijk sowieso wel genoeg ventilatie hebben, maar dat er vanaf buiten minder je er minder in kan kijken. Zodat ze gewoon echt gewoon een rust hebben, een soort veilige plek.
1: Ja, ja. Dus, ja, dat is ook wel goed. Ik had ook een keer een hert die wel op me afkwam.
0: Ja.
1: Maar dat was in Oostenrijk op een 100-weg. En heel lullig, want ik reed iets harder dan 100. Een klein beetje harder, want er zat iemand achter mij te duwen. Was midden in de nacht. Uh-huh. En die springt zo van de verhoging zo midden op die weg. En die kijkt me zo aan. Maar ik had niet eens tijd om erover om mijn voet op te tillen, zeg maar. Zo snel ging dat. En toen mocht het hert meteen door naar een restaurant. En toen had mijn auto voor de verzekering gelukkig 6.000 euro schade. Het was een hertje van toch 85 kilo.
0: Heel
1: zielig, maar die keek ook zo lief. Dat blijft op je netvlies gebrand. Die keek ook zo lief naar mijn baf. En ik denk, oh nee. Zoiets was het. Auto in elkaar. Maar goed, dat is natuurlijk een ander verhaal. Deze komen wat vriendelijker op je af. En die likken aan je hand. Dat zie ik toch liever, ja, inderdaad. Of veilig, inderdaad. Ja.
0: Ja, ja. Verder hadden we een groep ganzen.
1: Oh.
0: Die waren lekker actief.
1: Oké.
0: Okay. Er zat er eentje tussen, die was er volgens mij niet zo mee eens. En die zat af en toe een beetje te blazen. Dan moet ik zeggen, dat had ik bij ganzen niet eerder. Dat hebben we vooral bij zwanen, dat ze blazen.
1: Ja.
0: Dus dan dacht ik van, oh, dat kunnen jullie ook.
1: Ze blazen altijd naar mijn hond. Als hij langs valt, als hij dichtbij komt. Ze laat heel duidelijk, en ook wel eens naar mij, heb ik ook wel eens gedaan. Ik weet ook niet of ze net zo'n zwanen in je tik kunnen verkopen, maar ze zitten bij mij ook in de buurt en ik ga ze altijd...
0: Oh ja, echt wel. Zwanen kunnen harder klappen geven.
1: Ja, zwanen wel, maar ganzen, ik weet niet of ze dat
0: doen. Nee, ganzen weet ik ook niet inderdaad. Nee,
1: maar ik ga wel eens heel dichtbij, voorzichtig. En soms laat ze het wel toe, dat vind ik wel grappig. Alleen op een gegeven moment is het even van, oh maar tot hier en niet verder. Of ze gaan blazen. Hè? Dan denk ik ook, dan zeg ik, wat zit je nou te blazen? En dan kijken ze je aan.
0: Ja, precies. Ja.
1: Die zijn natuurlijk in de buurt hier in Hoofddorp allemaal. Er zijn heel veel plekken met ganzen hier. Dat is allemaal wel wat gewend. Die krijgen al brood. Hè? Want mensen denken, eenden en ganzen willen brood eten. Want dan worden ze lekker snel ongezond, gaan ze dood. En, nou, weten de meeste mensen niet natuurlijk. Maar...
0: Nee. Ja. Wat we wel altijd zorgen, bijvoorbeeld met ganzen, inderdaad. Dat zijn toch wel echt groepsdieren.
1: Ja.
0: Dus dan zorgen we inderdaad dat de kisten op zo'n manier worden gebouwd dat ze in ieder geval met 2 of 4 samen.

0: samen kunnen zitten, inderdaad. Zodat ze inderdaad gewoon steun hebben aan elkaar.
1: Ja.
0: En inderdaad ook gewoon genoeg voer en water. En dit keer, want het ging samen met de herten. En dan op de tussenstop werd het zeg maar gesplitst.
1: Ja.
0: En ja, die ganzen die gaan dan bovenop de hertenkisten. Moet je eigenlijk een soort van zien.
1: Oké.
0: Want het is dan, dat mag dan max tot een bepaalde hoogte inderdaad met die vrachttoestellen.
1: Ja.
0: En die herten stonden wel even te kijken toen die ganzen naar boven werden gelift. Echt zo van, wat gaan die doen?
1: Ja, precies.
0: Dus ja, dus, maar ja, voor dat personeel ook, weet je. Nu hebben we in die loods, voorheen was het eigenlijk alleen maar vracht. Maar de airlines die zijn onderling op Schiphol een beetje van loodsen afhandelaren verwisseld.
1: Oké.
0: Dus ja, dan merk je toch wel, in die loods is het voor hun ook allemaal nieuw. Dus dan komt er toch wel veel personeel kijken en allemaal vragen stellen, weet je. En dat vind ik altijd wel leuk als vragen stellen, want ja... Weet je, zo kan ik ze ook uitleggen hoe hun het beste ze kunnen soort van verzorgen tot aan de vlucht inderdaad. Of met hun overleg, als je ze beter leert kennen, van zet ze even een rustig hoekje deze bepaalde dieren. Zorg even dat er niet te veel mensen bij komen. En nou, dat gaat eigenlijk altijd wel goed. Dat is altijd wel fijn. En alles was goed aangekomen, dus dat is ook altijd fijn.
1: Oké. Ja, is leuk. En verder nog cavia's, papegaaien had je vooraf verteld aan mij. Wist ik toevallig
0: ook. Ja, we hadden wat cavia's. Die gingen naar iemand in Atlanta.
1: Oké.
0: Die ging daar naartoe verhuizen. En de klant die zei, ja weet je, de kistjes die we hadden, die voldoen aan de eis. Maar ik vind het toch fijner als ze iets meer ruimte hebben.
1: Ja, precies.
0: Dus het worden wel iets minder kistjes, maar daardoor hebben ze meer ruimte. Want ja, weet je, van tevoren boek je een bepaalde ruimte. En dat is moeilijk last minute heel erg onpassen als je opeens veel meer ruimte nodig hebt.
1: Ja, precies. Kan me zo voorstellen.
0: Dus wij zeiden, nou, geen probleem. Nou, volgens mij heb ik nog nooit cavia's gezien die zo luxe hebben gevlogen.
1: Ja, goed.
0: Die zitten gewoon beter dan sommige mensen zelfs in de business.
1: Ja, precies. Nou ja, dat mag ook wel. Hè. Die beestjes die kunnen niet kiezen, dus die krijgen gewoon het beste.
0: Ja.
1: Vind ik dan, hè. Ja.
0: Dus. En dan hadden we inderdaad 8 papegaaien. Die gingen met de eigenaar naar Malta.
1: Ja.
0: En eentje die was druk in gesprek inderdaad.
1: Oké.
0: Die had flink wat te vertellen, dus dat vinden we altijd wel grappig inderdaad.
1: Dat is wel leuk. Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, goed. Ja, dat is hartstikke leuk. We lopen nu eigenlijk over één heen. Mag ik nog niet zeggen. We lopen over de NOS heen. Sorry, ik moet even wachten. Zijn even bezig.
0: Ja.
1: Maar ik knik namens goed. Heb je een tipje van de sluier voor volgende week?
0: Nee, nog niet echt eigenlijk. Ik weet dat ik maandag naar Brussel moet en dat is het.
1: Zeggen we nog helemaal niks, laten we ons verrassen.
0: Nee, hey,
1: Charlotte, heel erg bedankt deze week weer. En dan volgende week weer een hoop leuke items, ga ik even vanuit.
0: Ja, vast wel.
1: En wij gaan
0: wel
1: eruit naar de NOS van 1 uur. En,
0: yes,
1: tot volgende week, dankjewel.
0: Tot fijn volgende weekend. Week.
1: Tot volgende
0: Doei.
1: Week, doei.
2: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
3: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende, is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer radio.
6: Meer in de middag.
3: William Hultzel.

0: same time. Babe Rexha featuring David Guetta, One in a Million.
1: Hallo, hallo, mannetje van de radio.
2: William Hultsel.
0: Ja, en daarmee is het net over één en openen we inderdaad het tweede uur van mij, deel van mij in de middag tot 6 uur ben ik bij je met vooral lekkere muziek. En er zijn ook nog wat leuke activiteitjes. Er komt iets met Red Bull aan, dus blijf lekker luisteren inderdaad. En over lekkere muziek gesproken inderdaad. De single groeide uit tot een grote zomerhit en hij behaalde 4e positie in de Nederlandse top 100 en de 9e positie in de Nederlandse top 40 zelfs. En daarmee gaan we ook lekker verder, want ik heb hier voor je inderdaad niemand minder dan Robert van Hemert met Zandloopster.

Ja, je hoorde No Worries, Simon Webber. En ja, je hoort het al, het is tijd voor een tijdje terug, laat het zo zeggen. Op zaterdag 28 september, dat is vandaag dan, is toch tot vanmiddag, inderdaad, moet je wel snel zijn, maar het is al aan het uitlopen, dus je kunt er nog wat terecht. Bij het CRES Luchtoorlog Verzetsmuseum Aalsmeer de Brug. Het Verzetsmuseum 4045 is namelijk een leuke rit bezig. En dat is dan inderdaad vandaag tot formeel gezien 2 uur, maar het gaat uitlopen inderdaad. De historische Red Bull Express gaat er dan op door de regio. Denk je, Red Bull Express, Red Bull Express, doen ze dat expres? Ja, Red Bull die sponsort wel expres. Maar goed, wat gaan ze doen? Ze gaan natuurlijk niet met de Formule 1 auto rijden. Ze gaan een rit doen richting voormalig marinevliegveld Valkenburg. Dus ze zijn nu onderweg en ze gaan daar om 2 uur aankomen. Onderweg is er een stop bij het Oorlogsmuseum in Leiden ook. Dus daar zit de uitloop ook in. En om 1 uur is bij Crash ook een lezing. Dat is dus 1 uur is net geweest. Het is net begonnen helaas. Ik krijg het bericht vrij laat binnen, maar ik laat het je niet onthouden. Maar goed, er wordt ook een film vertoond. Dus je kunt daar nog terecht voor inderdaad de bijzonderheden over de transportoperatie tijdens de Tweede Wereldoorlog. En in de middag komen daar ook enkele voertuigen inderdaad weer terug bij het Fort Aalsmeer. Dus inderdaad, vanaf 3 uur komen daar de voertuigen weer binnenrijden inderdaad. Dus ik zou daar lekker naar gaan kijken. Kijk, en als je Red Bull zegt, dan denken wij aan vliegen. En wie ook vleugels heeft, is Lenny Kravitz hier met Fly Away.

You got it, hoorde je. Roy Orbison. En daarmee is het nu net voor half. Dus ik ga het even overgeven aan mijn aardige collega. Voor meer nieuwsoverzicht. Daarna ben ik weer bij je terug met weer een verkeer. Inderdaad, dus blijf lekker luisteren. Ik laat jullie even achter met Lucas en Steve. Up till down.

0: Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Start werkzaamheden de foyer en 6 op de 10 volwassenen sporten wekelijks. De omgevingsvergunning voor de foyer in stadscentrum Hoofddorp is verleend. Ontwikkelaar Ekelis Nederland wil eind 2026 starten met de werkzaamheden. Op de hoek van de burgemeester van Willigenlaan en Prins Hendriklaan komen 128 woningen, waarvan 50 voor senioren. Het project krijgt ook een ontmoetingsruimte en 78 parkeerplaatsen voor bewoners. Eerst worden 2 bestaande kantoorgebouwen gesloopt en wordt het terrein bouwrijp gemaakt. In 2027 begint vervolgens de daadwerkelijke bouw voor het nieuwe wooncomplex. In Haarlemmermeer sport 60% van de volwassenen wekelijks. Dat zijn ongeveer 78.000 inwoners. In 2016 was dit nog 55%. Haarlemmermeer scoort daarmee iets hoger dan vergelijkbare gemeenten, waar gemiddeld 59% wekelijks sport. Fitness is het populairst. Bijna 1 op de 3 volwassenen doet eraan. Hardlopen volgt met ongeveer 1 op de 10. Wekelijks sporten betekent overigens niet automatisch voldoende bewegen. Minder dan de helft van de volwassenen voldoet aan de landelijke beweegrichtlijn. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Ja, het is vandaag half tot zwaar bewolkt met af en toe zon en het blijft op de meeste plaatsen gelukkig een beetje droog. De middagtemperatuur loopt vandaag op naar een graad of 20 en er waait een matige noordoostenwind rond kracht 3. Op de zondag zijn er ook perioden met veel zon en het blijft vooral droog. Tussen 22 graden is het wat warmer dan vandaag en ja, lekker zacht voor de tijd van het jaar. Na het weekend kan er op maandag wat regen vallen en is het wel iets koeler dan dinsdag. Koeler maar dinsdag en woensdag keert de zomer eindelijk weer terug. En dan loopt de temperatuur toch weer op naar 24 en 25 graden. Ziet eruit alsof er echt een nazomer aan gaat komen. Vanaf donderdag keert echter het wisselvallige herfst weer helaas wel weer terug. En is er een grote kans op regen. Ook de dagen daarna is er dagelijks kans op wat regen. Heel veel buien zakt de middagtemperatuur terug tot onder de 20 graden. En dan de verkeersinformatie inderdaad. Het is weer het project A9 is weer druk bezig. Diemen Alkmaar op de A9, knooppunt Holendrecht, Aalsmeer is dicht. De andere kant op de A9, Alkmaar, Diemen, knooppunt Badhoevedorp, knooppunt Holendrecht is ook afgesloten. Denk je dan via de A10 te gaan, knooppunt Watergraafsmeer, knooppunt Koenplein. Hebben we 10 minuten vertraging, 6 kilometer lang zo rijdend en stilstaand verkeer. Succes als je erin staat inderdaad. En ik ga in ieder geval zorgen dat je niet bang hoeft te zijn dat het lang gaat duren. Ik heb hier voor je Guus Meeuwis met Geef mij je angst.
3: Meer in de middag.
0: William Hultzel.

Je zegt ik ben vrij, jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik

Rita Ora, Your Song hoorde je. En daarmee is het ja, nu net voor 2 uur. Dus we gaan even eruit voor het NOS-nieuws van 2 uur. Daarna ben ik weer bij je terug. Tot zometeen. Ik laat jullie even achter met de lekkere gouden ouwe van 3 Door Down, Kryptonite.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer. Maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer radio.
5: Meer in de middag.
1: William Hultsel.

0: Hallo, hallo, mannetje van de radio.
1: William Hultsel.
2: Ja, het is 2 uur geweest. Dat betekent dat we naar het laatste deel van mijn laatste uur van mijn deel van meer in de middag gaan luisteren. Inderdaad, want tot 3 uur ben ik bij je. Dan gaan mijn aardige collega van Delano het overnemen van 6 tot 6 uur. Met zijn leuke items gaat hij hier zo meteen allemaal verklappen. Ik mag nog niks gaan zeggen natuurlijk. Van 6 tot 8 hebben we Maurice Gerrits met de Groove Connection opgevolgd. Van 8 tot 10 met Jaap en Max met de Jaap en Max on Air. Met de show die weer helemaal nergens over gaat. Onder andere zal natuurlijk het dilemma op zaterdag weer komen. Het wordt een hele leuke, ik heb al wat gehoord. Ik mag nog steeds niks vertellen daarover. Dat ga ze aan je vertellen. Maar het wordt echt een nadenkertje inderdaad. En dan van 10 tot 12 gaan de Tarsentieners hier jouw zaterdagavond afsluiten. Door inderdaad hier de studio een beetje af te breken met de Early Gabbers Hardstyle. En zo komen we het einde. We gaan nu even lekker door. Ik heb hier voor je Tears for Fear. Sowing the Seeds of Love.

0: Meer radio.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vet, huil, wit, lach, werk en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen

Ja, je hoorde zing, vecht, huil, bid, lach en bewonder van Ramses Shaffi. Zo gauw, wauw. En ja, eerder hoorde je vandaag al Lenny Kravitz inderdaad. En ja, er is nog wel activiteit met Lenny Kravitz die ik je ook niet wil onthouden. Dat is op zondag 27 september van 4 tot 7 in de Shack in Oude Meer, waar wekelijks leuke optredens zijn. Het is rolstoeltoegankelijk en volwassenen zijn van harte welkom. Het gaat om de Lenny Kravitz undercover sessie. Geniet van de muziek van Lenny Kravitz, gespeeld door ervaren muzikanten uit de Nederlandse muziekscene. De bekende rauwe rocksound van Lenny Kravitz komt voorbij in grote hits als Are You Gonna Go My Way, Always On The Run en Let Love Rule. En natuurlijk, It Ain't Over, Till It's Over. Dus ja, de band die gaat daar wat leuks neerzetten. Inderdaad, ik ga hem niet nog een keer voor draaien, inderdaad, Lenny Kravitz. Want ja, dat hebben we al gehoord. Maar ik laat je even, even een ander leuk nummer horen. Wat Anxiety heet van Doochie.

met Brandon Flowers Crossfire komen aan op een paar minuten voor half. Dat betekent dat we eruit gaan voor het meer nieuwsoverzicht met Rob Joppe. Inderdaad, ik moest even nadenken. Sorry Rob. Maar daarna ben ik weer bij terug met weer en verkeer. Ik laat jullie even achter met Rick Astley, Gonna Give You Up.

0: voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meer Radio Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Tweede zege voor Meerschors mannen en Nadine Duursma 100 dagen opgesloten voor ruimteonderzoek. Meerschors heeft de tweede wedstrijd in de SPN Eredivisie gewonnen. De Hoofddorpse squashclub versloeg Victoria Rotterdam met 11-3. Jelmer Mols won overtuigend van Lars van Dongen. Ook Paul Kool, de nummer 2 van de wereld, boekte eenvoudig een overwinning tegen Juri Hapers. Stan Al verloor echter na 5 games van achtvoudig Nederlands kampioen Pietro Sveertman. Meerschors staat na 2 speelronden met 23 punten bovenaan. Woensdag 30 september speelt ploeg thuis tegen Squash Utrecht. De 27-jarige Nadine Duursma uit Hoofddorp bracht voor de Europese ruimtevaartorganisatie ESA 100 dagen afgesloten van de buitenwereld door. Ze werd als enige Nederlander geselecteerd uit zo'n 3000 Europese kandidaten en kreeg de rol van commandant tijdens de missie Solis 100 in Keulen. Samen met 5 anderen nam ze deel aan 23 experimenten. Onderzoekers bestudeerden onder meer de gevolgen van langdurige isolatie voor het brein en de samenwerking binnen het team. Duursma wil haar loopbaan voortzetten in de ruimtevaart en robotica. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. Meer Radio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Ja, het is vandaag half tot zwaar bewolkt met af en toe zon en blijft op de meeste plaatsen droog. De middagtemperatuur loopt op naar een graad of 20 en er waait een matige noordoostenwind rond kracht 3. Ook zondag zijn er perioden met zon en blijft het droog. Het wordt dan met 22 à 23 graden toch wat warmer dan vandaag. Dus lekker zacht voor de tijd van het jaar. Na het weekend kan het op maandag wat gaan regenen. Het is iets koeler, maar op dinsdag en woensdag keert de zomer weer tijdelijk terug en loopt de temperatuur om naar een zomerse waarde van 24 à 25 graden. Vanaf donderdag keert helaas het wisselvallige herfst weer terug en laat de herfst toch echt wel weer de tanden zien. Er is een grote kans op regen en ook de dagen erna is er dagelijks kans op wat regen of een bui en zakt de middagtemperatuur terug tot boven de 20 graden. En dat verkeer in de regio, inderdaad de A9, het project wat nog wel tot 2032 gaat duren, heb ik begrepen. Inderdaad, de A9 hebben we namelijk de volgende afsluiting. Alkmaar-Diemen, knooppunt Batuverdorp tot knooppunt Holendrecht is afgesloten. Dan hebben we de andere kant op, A9, Diemen-Alkmaar, knooppunt Holendrecht tot knooppunt of afrit Aalsmeer is afgesloten. Wil je dan via de A10, de afrit Amsterdam Centrum, knooppunt Nieuwe Meer. 9 minuten vertraging, 7 kilometer langzaam rijdend stilstaand verkeer. En inmiddels staat er ook op knooppunt Koenplein, knooppunt Amstel, op diezelfde A10 van knooppunt Amsterdam Slotervaart tot Amstel. 4 minuten vertraging, 4 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. In ieder geval, ja, ik wens je heel veel succes als je erin staat. Wij gaan lekker door met een, misschien ken je hem nog wel, een lekkere gouden ouwe. Een tijdje geleden, ik durf de jaartal niet te noemen, maar ik heb hier voor je Ace of Base met All That She Wants.
3: Meer in de middag.
0: William Hultsel.

Ja, Laker Palmer, of Emerson Laker Palmer was dat met Peter Gunn. En daarvoor de Souverain Light Café van Keane natuurlijk. En ja, dat is lekker. Ja, ik heb er even lekker een salsaatje onder gezet. Want dat is toch wel lekker zacht weer. Dus ik denk, doen we het zomers. Ik heb nog een activiteit voor je in Nieuw-Vennep. En die is morgen op zondag 27 september van 12 tot 6. Hartstikke leuke activiteit in de bekende rustende jager in Nieuw-Vennep. En wat is nou zo leuk aan, behalve dat het gratis toegankelijk is. Het is het Korenfestival. Dus ja, Nieuw-Vennep staat in teken van muziek. En in dat hotel, de Rustenjager, treden 11 koren uit. Dus het is niet het koren wat je denkt vanuit de Haarlemmeer hier van het land af. Maar ja, de koren van uit de Haarlemmeer inderdaad en de omgeving. Ze brengen een afwisselend programma met bekende en verrassende nummers. Het Nederlandse talige koor Droger kan niet opent het festival om 12 uur. Daarna gaan verschillende koren er een leuk feest van maken voor je. Dus ja, Droger kan niet sluit ook het festival weer af. Inderdaad, meezingen is toegestaan trouwens. En wie mag er allemaal mee gaan zingen? Jongeren, volwassenen, senioren zijn van harte welkom. En het is ook een rolstoel toegankelijk. Dus ik zou er, als je ervan houdt, zeker een kijkje gaan nemen. Michael Jackson komt er zo aan met Billie Jean. Maar eerst voor heb ik hier Natasha Bedingfield, die is Words.

Justin Timberlake, Can't Stop That Feeling. En daarmee is het bijna 3 uur. Dat betekent dat ik plaats ga maken voor Delano. Die van 3 tot 6. Met zijn leuke deel van Meer in de Middag. Ook met zijn leuke items. Ja, je gaat vermaken inderdaad. En na Delano van 6 tot 8 hebben we Maurice Gerrits met de Groove Connection. Opgevolgd van 8 tot 10 met Jaap en Max on Air. Met Jaap en Max die weer een hartstikke leuk dilemma op de zaterdag hebben. En ik mag nog niks zeggen, maar hij is erg leuk. Dus ga vooral luisteren. En dan van 10 tot 12 gaan Tars en Tieners hier de studio afbreken. En maken een einde aan jouw zaterdagavond. En volgende week ben ik weer bij om 12 uur sharp. Ik wil je inderdaad ook gewoon bedanken voor het luisteren deze week weer. Tot volgende week. En ik wens je veel plezier met Delano. Tot dan. Ik laat jullie achter met Aan de Kust van Bluff.

0: the courage.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Zometeen een nieuwe Meer in de Middag met U2, een nieuwe borrelplaat en muziek van Bente.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en Ja21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League-duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed, door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer radio.
6: Meer in de middag.
2: Delano van Steenveld.

0: Rondé. And Love of My Life. En daarvoor hoorde je U2 en Still... I Still Haven't Found What I'm Looking For. Een hele lange titel.
1: De Lano van Steenveld.
0: Goedemiddag, leuk dat jij er weer bij bent op deze zaterdagmiddag. Het is De Lano op je radio met meer in de middag. Zaterdag 26 september 2006, aflevering 9 met mij alweer. Het is vandaag Burendag. Ook hier in Haarlemmermeer zijn allemaal hele leuke activiteiten georganiseerd. En misschien dat jij ook wel iets leuks aan het doen bent met Burendag. Of dat je iets leuks gaat doen. Laat me even weten wat jouw plannen zijn. Dat mag via studio@meerradio.nl. Wat zijn jouw plannen voor vandaag met Burendag? Ik ben er benieuwd naar. En het is vandaag alweer heel wat jaartjes geleden dat het Beatles-album Abbey Road uitkwam. 1969. Op de dag af dus. De dag af. En de astronomische zomer die is voorbij. Je hebt een meteorologische zomer. Die stopt altijd 1 september, want juni, juli en augustus, dat wordt door de meteorologen tot de zomer gerekend. Maar dus ook de astronomische zomer, die is woensdag afgelopen. 23 september was het klaar. Dat is dan de dag dat dag en nacht even lang waren. En ja, je weet natuurlijk wat dat dan een beetje betekent.

0: Kibbel.
1: Inderdaad, de herfst gaat weer beginnen. En zometeen in de borrelplaat ga ik ook iets doen met die herfst. Daar zometeen meer over. Ook nieuwe muziek van Bente in de uitzending. Sting hoor je zometeen na Aloe Blak. Dit is The Man.

Sting en Fields of Gold op meer radio. Zometeen is het weer tijd voor een nieuwe borrelplaat. Ik heb twee platen voor je uitgezocht en jij kan stemmen wat jij wilt horen. Uitslag is eventjes na vieren.

0: Outcast op Meer Radio. Bij Meer in de Middag en hey ja. Het is weer tijd voor de borrelplaat. Altijd rond dit tijdstip geef ik jou twee keuzes waarop jij mag gaan kiezen wat jij wilt horen. Het is tijd voor dat echte zaterdagmiddaggevoel. Het is namelijk tijd dat die dweil weer terug de kast in gaat. En die bezem opgeruimd wordt. Het weekend mag nu echt beginnen en het huis is inmiddels wel schoon. Dus wij gaan samen de borrel openen en daarbij mag jij elke week bepalen wat ik ga draaien. Ik geef jou twee keuzes. Ik hang er ook vaak een thema aan. En dat thema dat is vandaag, ik zei het net al, een beetje de herfst. Want de herfst gaat officieel weer echt wel beginnen. Die is eigenlijk al een beetje begonnen. Zowel de astronomische herfst als de meteorologische herfst. De een is het weer en de ander dat zijn de planeten en de herfstequinox. Ik heb er niet voor gestudeerd. En het is ook de laatste week van september, want volgende week is het alweer oktober. Dus ik heb een beetje voor jou twee platen uitgezocht in dat gebied, zeg maar. Voor jou klaarstaan heb ik, hier komt-ie.
1: Borrel A.
0: Green Day, Wake Me Up.

horen terwijl de glazen gevuld worden. Geef het door via mijn Instagram. Kan je stemmen @tisdelano. In de stories heb ik een polletje geplaatst. En dan kan je stemmen op Green Day dus of Earth, Wind & Fire. Of zet even in de e-mail. Kan ook studio@meerradio.nl. En dan zet even in de onderwerpbalk wat je wilt horen. Borrel A dus, Green Day, Wake Me Up When September Ends. Of borrel B. En borrel B, dat is Earth, Wind & Fire en September. Zometeen de headlines op half komen eraan. Ook nieuwe muziek van Bente. Hele goede plaat. Nu eerst Harry Styles, American Girls.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Voedselbos De Relaxtuin geopend en Resto van Harte opent pop-up restaurant. Het Haarlemmermeer Lyceum Tweetalig heeft Voedselbos De Relaxtuin officieel geopend. Wethouder Charlotte van der Meij verrichtte de opening samen met leerlingen. In de tuin groeien fruit, kruiden, groenten en vaste planten. Leerlingen leren er over biodiversiteit, duurzaamheid en permacultuur. De tuin is ook een plek om elkaar te ontmoeten en tot rust te komen. Leerlingen van de Green Team helpen bij het onderhoud. De school werkt inmiddels aan plannen voor een tweede voedselbos en zoekt daarop bedrijven en organisaties die willen bijdragen. Resto van Harte opent op 29 september een pop-up buurtrestaurant bij restaurant Scene 14 aan het Raadhuisplein in Hoofddorp. Buurtbewoners kunnen daar iedere dinsdag aanschuiven voor een vers en betaalbaar driegangen diner. Iedereen is welkom, alleen of samen met anderen. Het initiatief start tijdens de Week tegen Eenzaamheid en draait om ontmoeting en verbinding. Resto van Harte werkt hiervoor samen met Scene 14 en taalschool Miss Karin. De taalschool geeft les aan nieuwe inwoners van Hoofddorp en hielp het initiatief op gang komen. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Krijg je van mij het Meer Radio weer van Rolands Weer Online. Vandaag half tot zwaar bewolkt met af en toe zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. De middagtemperatuur ligt rond de graad of 20 met een noordoostenwind rond kracht 3. Zondagperiode met zon en het blijft droog. Het wordt 22 tot 23 graden, iets warmer dus dan vandaag. Na het weekend maandag regen en het is iets koeler. Maar dinsdag en woensdag keert de zomer tijdelijk weer terug en lopen de temperaturen op naar 24 en 25 graden. Vanaf donderdag keert het wisselvallige herfst weer terug en is er grote kans op regen. Ook de dagen daarna dagelijks kans op regen of zelfs een bui. En de middagtemperatuur die zakt tot onder het kwik. Tot onder de 20 graden.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer in de middag.
0: Delano van Steenveld.
2: Dit is Lenny Kravitz. Are You Gonna Go My Way?

0: is nieuwe muziek. Nieuwe muziek. Op Meer Radio.
1: Meer in de middag. Meer in de middag.
0: Meer in de middag. Met Delano van Steenveld.

Bente en Parachute. E-radio. Ze heeft niet echt stilgezeten de laatste periode. Ze heeft gestaan op Pinkpop, Concert at Sea en Zwarte Cross. En dat allemaal met 25 jaar. En ze komt dus dit najaar met nieuwe muziek. 6 november komt haar derde album alweer uit, Dwars. Heeft ze 2,5 jaar aan gewerkt. Dwars is een uitnodiging voor iedereen om buiten de lijntjes te durven kijken, schrijft ze op Instagram zelf. Doe nooit wat er van je verwacht wordt. Wees dwars. Kijk verder dan je gewend bent, aldus Bente. Je hoorde de eerste track van haar nieuwe album, Parachute. Met de nieuwe single Parachute geeft ze een voorproefje op de richting die ze een beetje opgaat met Dwars. Het is de opener van het album en dat draait dus allemaal om zoeken naar houvast wanneer het leven steeds sneller lijkt te gaan. Over botsen, over twijfelen, soms niet weten wat je met jezelf aan moet, maar tegelijkertijd wel weten bij wie je uiteindelijk terecht kan om weer veilig te kunnen landen. Vanaf november geeft ze enkele clubshows in Nederland, waaronder 5 verkochte shows in Paradiso Amsterdam. Bente dus en haar nieuwste Parachute hoor je op Meer Radio. Prince komt er zometeen aan, 1999, na Mando Diao. Dit is Dance With Somebody. Meer Radio.

Samen dansen met Mando Jao op Meer Radio. Je kan nog even stemmen op de borrelplaat van deze week. Wat wil jij horen? Borrel A is deze week Green Day. Wake Me Up When September Ends. Of borrel B, Earth, Wind and Fire, September. Stemmen kan via de e-mail studio@meerradio.nl of check even mijn Instagram stories @TISDelano, @TISDelano.

Meer radio, jouw zaterdagmiddag, meer in de middag. Delano hier. Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Hoorde je hier. En we gaan meteen eventjes de rust in met Louis Capaldi. De stand van het land krijg je zo meteen van mij. En ook de uitslag natuurlijk van de borrelplaat. Na Someone You Loved. I'm going on during this time. I feel there's no one to save me.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook voltleider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief.

0: De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijne van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna 75.000 euro aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer radio.
3: Meer in de middag.
1: De Lano van Steenveld.

0: Zayn, oud lid van One Direction en Sia. En Dusk Till Dawn hoor je. Het is tijd voor de uitslag van de borrelplaat. Elke zaterdagmiddag geef ik jou rond 3:30 twee keuzes om samen de borrel te gaan openen. Dan mag jij altijd stemmen. Ik hang er altijd een beetje een thema aan. Ik heb voor je borrel A en borrel B. Gaan we even luisteren naar waar je deze week ook weer op kon stemmen. Dat is Green Day, Wake Me Up When September Ends of Earth, Wind and Fire September. Hier komen ze nog even één keer voor je allemaal op een rij.
1: Borrel A.

0: Dat waren jouw twee keuzes voor deze week. Je kon dus stemmen op Green Day, Wake Me Up When September Ends of Earth, Wind and Fire September. Stemmen kan zoals altijd elke week via mijn Instagram in de stories @tisdelano. Daar plaats ik dan een polletje in. Dan kan je dan op stemmen. En voor het gemak plaats ik dan ook nog eventjes een heel klein stukje van dat nummer. Want dan kan je nog even luisteren. Oh ja, hoe ging die ook alweer? Of je kan zoals altijd stemmen via de e-mail. Dat is studio@meerradio.nl. De uitslag van deze week. En het is een uitslag om van te smullen. Namelijk met 100% van de stemmen is het geworden...
1: Borrel B.
0: Earth, Wind and Fire. De borrel mag geopend worden. En ingeschonken. De beentjes mogen omhoog. De zaterdag gaat nu echt beginnen.

0: Met 100% van de stem is de borrelplaat deze week Earth, Wind and Fire en September.
1: Meer in de middag.
0: Het is meer in de middag, jouw zaterdagmiddag. Ik ben bij je, Delano. Met de lekkerste platen voor je en de beste verhalen. Ik heb muziek voor je klaarstaan van Eric Prydz komt eraan. Ook Stromae. De Pet Shop Boys, nu eerst Owl City. Dit is Fireflies.

Pet Shop Boys. En West End Girls op meer radio. Piano, niet een piano, maar piano. Dat is een plaat van een Zweedse DJ, Eric Prydz. Misschien heb je die naam wel eens ergens gehoord. Die plaat ken je sowieso. Nou, buiten Zweden heeft hij die plaat uitgebracht. En dat ging op zich wel prima hier en daar. Hè, een bescheiden hitje. Maar het heeft nogal een raar pad gehad. Hij speelde wat hij dus zelf gemaakt heeft ergens in een club in Engeland in 2006. Kreeg niet echt de reactie die hij wilde. Dus toen dacht hij, nou ja, laat maar, ik ga het niet meer dat spelen in de clubs. Tot hij dus een cd'tje vond. Met die plaat erop. En hij was ergens in een club in Stockholm. En toen dacht ik, nou weet je wat, voor de grap, ik draai hem gewoon. Waarom niet? En toen is die plaat een vlucht gaan nemen. En nou ja, goed, iemand heeft dat gefilmd. Dat is op YouTube terechtgekomen. En vervolgens een hele grote hit. Nou moet ik ook heel eerlijk zeggen dat niet alleen dat heeft eraan bijgedragen. Zo zat hij bijvoorbeeld onder andere in Grand Theft Auto. Dat spelletje. Dan heb je van die radiozenders in de, als je in een auto zit. Nou, daar werd hij heel veel opgedraaid. Werd op televisie gebruikt voor de BBC. Een Duits tv-magazine. En voor de zomerspelen van 2020. Goed, zo kom je dus ook wel aan die bekendheid. Uiteindelijk dus een hele grote hit geworden. Maar dat was helemaal niet de bedoeling op het begin. Maar goed. Zo eindig je dus met een banger van een plaat. Dit is Piano, Eric Prydz op Meer Radio.

Ariana Grande en Nicki Minaj en Side to Side op Meer Radio. Zometeen de headlines op half van de NOS krijg je. En ik heb ook nieuwe muziek voor je van Adela. Nu eerst Stromae. Dit is Papa Houtee.

0: meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook voltleider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna 75.000 euro aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken, het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Van Steenveld.

Bryan Adams. Op meer radio. En Run to You. In tijden waar popmuziek nogal generiek en voorspelbaar klinkt, is het soms fijn als, als er een rebelse artiest opstaat die zich niet zo heel veel aantrekt van die norm. Formules en compromissen om koste wat het kost in dat keurslijf te passen, nou, dat is iets waar Adela weinig affiniteit mee heeft vertoond. Een nieuw geluid op de radio en dat met 22 jaar. Ja, tuurlijk zit er een groot team achter haar. Maar toch heeft ze die teugels wel strak in eigen handen, hoor. Haar eerste project, genaamd The Provocateur, werd meer dan een stevige basis waarop ze verder kon bouwen. En dat deed ze ook. Begin september verscheen namelijk haar debuutalbum Prima. In de eerste plaats wil ze haar luisteraars vooral bemoedigen om zichzelf te zijn. Dat klinkt in haar geval niet echt als loze woorden. Want in het strakke Eend in L.A. neemt ze ons mee naar haar turbulente begindagen van haar carrière. En hoe ze uiteindelijk in de stad der Engelen terecht is gekomen. Ze volgt geen script en vertelt op haar debuut haar eigen verhaal. Een verhaal dat ook een zekere breekbaarheid met zich meebrengt. Ze heeft het over zelfontdekking, maar ook over onzekerheid, autonomie, vriendschap, toxische relaties en verlies. Ja, dat zorgt voor een zekere mate van herkenbaarheid natuurlijk bij heel veel mensen. Op Eend in L.A. zette de blitse productie je misschien wel een beetje op het verkeerde been, maar met het nummer neemt ze je mee naar een trip terug naar haar thuisstad Bratislava, want ze komt uit Slowakije. Het nummer omarmt inhoudelijke thema's zoals verbinding en onderstreept de schoonheid en creativiteit van een groep mensen met verschillende achtergronden. Op Eend in L.A. zingt ze eigenlijk een soort van haar jongere toe, haar jongere ik toe. Waarin ze zegt, ja, het maakt niet uit waar je vandaan komt. En dat je het ook internationaal kan maken als jong meisje uit Slowakije. Ze zegt er zelf over, ik ben liever niemand dan dat ik zoals iedereen ben. Dat is een mooie, die ga ik onthouden. En ook naar verschillende luisterbeurten blijft de boodschap resoneren. En waar je kracht uit kan putten. En ja goed, geef haar maar eens ongelijk, want de baddest bitches, die komen niet meer uit L.A. Die komen in haar geval uit Slowakije.

0: in de middag met Delano van Steenveld.
1: Jess Glynn hoorde je en Hold My Hand. En als je nou denkt, ja, waar herken ik dit liedje toch van? Die hoor ik toch ook steeds in die reclame? Ja, dat klopt inderdaad. Het is een reclame van zo'n vakantiebedrijf. Daar boek je zo'n hele pakketreis met vlucht, hotel en alles. En die hebben dit nummer dus gebruikt voor hun reclames. Dus dan Hold My Hand en dan hoor je dit en dan hoor je Holiday. En mensen die hebben daar dus een eigen versie van gemaakt. Je kent dat wel als je op zoek gaat naar een vakantiebestemming en dan vervolgens heb je, ja, oké, daar gaan we naartoe. Dat is leuk. Daar hebben we zin in. Plaatjes opgezocht op internet. Dat ziet er allemaal heel mooi uit van dat azuurblauwe water, weet je wel. En dan kom je daar vervolgens aan en dan is het gewoon een vieze bruine modderpoel. Nou ja, goed, dat moet je eventjes voorstellen dus, dat je dit muziekje hoort en dat je denkt, oh, mooi, vakantie, mooi beeld. En dan verspringt het beeld en dan denk je bij jezelf, ja, dit is gewoon helemaal niks. Hier zit ik niet op te wachten. Dit hebben we niet geboekt. Ja, of dat dan aan jou ligt of aan de bestemming, dat laat ik even in het midden. Het is jouw zaterdagmiddag, meer radio met Delano hier, meer in de middag. Zometeen het volgende uur met het opmerkelijke nieuws voor je. Drie nieuwtjes waar jij vanavond mee kan opscheppen op de verjaardag. Tina Turner komt eraan, na de Four Non Blondes. What's up?

Een van haar grootste hits. Tina Turner, What's Love Got To Do With It uit 1984. Die draait ook al een tijdje mee. Meer in de middag, meer radio, Delano hier. Leuk en goed dat jij erbij bent. Mijn social media algoritme. Ik weet ook niet waarom. Maar ik kom dus de hele tijd op van die dansfilmpjes waarin ze uitleggen hoe je dan moet line dansen op Kenny Loggins, Footloose. En ik word daar zo vrolijk van dat ik bij mezelf dacht, als ik nou ga dansen hier in de studio en jij in je tuin of huiskamer, dan maken we er samen een feestje van. Ja? Deal?

0: Prince en Footloose. Ik moet nog wel even oefenen op het dansen, hoor, denk ik. Het nieuws komt er zo aan.
1: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
0: Het laatste uur van Meer in de Middag met zometeen het opmerkelijke nieuws en de Pussycat Dolls.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord.

0: ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Delano van Steenveld.

0: Op meer radio hoor je er. En daarvoor de Pussycat Dolls en When I Grow Up. Uur 3 van meer in de middag. Het is 5:10. We gaan zometeen weer het opmerkelijke nieuws doornemen. Elke week dan zoek ik alle krochten van het internet af om het meest opmerkelijke nieuws voor jou op te gaan zoeken. Nou, dat heeft heel vaak te maken met dieren. Heel vaak te maken met een of ander gek record. En dan heb je nog zo'n verhaal dat je denkt, oh ja, dit is wel heel erg grappig en opmerkelijk. Dat had ik niet bedacht. Goed, dat zometeen allemaal.
1: Haal meer uit je middag.
2: Zaterdagmiddag.
1: Met meer in de middag.
2: In de middag.
3: In de middag.
0: Nu eerst Justin Timberlake en Chris Stapleton. Dit is Say Something.

0: Gloria Gaynor en I Will Survive. En daarvoor een samenwerking tussen Justin Timberlake en Chris Stapleton. Say Something. Ik ga weer het opmerkelijke nieuws met je doornemen van deze week. Nieuws waar jij vanavond op de familiereunie mee kan opscheppen. Nieuws dat mij deze week is opgevallen waarvan ik dacht, huh?
1: En dat vinden wij niet raar. Dat vinden wij alleen maar heel bijzonder.
0: Nou, dat inderdaad. De politie in een Japanse stad die zijn 2 uur lang bezig gehouden vanwege een emu die was ontsnapt. Ze kregen woensdagochtend een melding binnen over een struisvogel die losliep in een woonwijk. De loopvogel die later dus werd geïdentificeerd als een emu. Die leidde de politie 2 uur lang op een achtervolging voordat het dier dus veilig in het nauw werd gedreven en gevangen werd genomen. Want ontsnapt uit een mobiele zoo, de Hori Zoo. Mobiele dierentuinen liet weten dat de vogel nog geen jaartje oud is en in de buurt van de ingang mocht rondlopen. Hoe het dier dan heeft weten te ontsnappen, dat is nog niet helemaal vastgesteld. Wel gaan ze de veiligheidsmaatregelen evalueren. Ze houden wel de emus, die gaan ze niet wegdoen. Waar het natuurlijk allemaal om gaat, gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. En dan gaan we naar Amerika, naar Fort Lauderdale in Florida. Ja, die mensen die hebben niet heel veel geluk gehad. Die waren een huis aan het verbouwen. En er was een hele grote kraan en die is op een huis gevallen. De eerste kraanwagen die kantelde, belandde op het gebouw. En goed, toen moest vervolgens die kraan natuurlijk geborgen worden. Nou, bij die poging is het misgegaan, want de kraan die dus was gevraagd om dus die andere kraan te bergen, die is dus ook op dat huis gevallen. Dus 2 kranen op het dak. Het huis heeft zich erg kranig verweerd. Heyo! Maar goed, daar gaat dus nog wat renovatie in zitten. Ja, en als je dan een misdrijf pleegt, dan kan je dat maar beter niet doen onder de neus van Batman, want hij bestaat echt. Batman bestaat echt. Enigszins wel op een verkleedfeestje, maar goed, dat maakt niet uit. De tasjesdief in het Britse Norwich, die dacht, ik ga mijn slag slaan. Komt helemaal goed. Man in een Batman-outfit, die kwam van een feestje af. En die was buiten en die zag wat gedoe ontstaan in de verte. In de rij van een nachtclub. En inderdaad, er ging iemand vandoor met de handtas van de vrouw. Nou, die jongen in dat Batman-pak, Sonny Mason heet hij, 25 jaar. Twijfelde geen moment en die zette de achtervolging in. In het gezelschap van onder andere Mr. Fantastic van de Fantastic Four. En ook Poison Ivy. Die hebben vervolgens de politie gealarmeerd en die hebben de verdachte gepakt. De handtas die was spoorloos helaas. Maar een getuige die had dus gezien hoe de dief die op een muur had gegooid. Dat was bij een of andere hele oude kathedraal daar in Norwich. Zo'n 300 meter van het plaatsdelict waar de straatroof plaatsvond. Ja, het is dus niet helemaal gelukt om die tas weer naar beneden te halen. Vanaf die muur, vanaf dat gebouw. Maar wat denk je? Die Batman die is dus in zijn pak de muur opgeklommen en die heeft gewoon die tas van de muur afgehaald. Met alle persoonlijke spullen er nog in. Dus zo zie je maar, Batman bestaat dus gewoon echt, hè? Moet je nagaan. Volgende week heb ik weer 3 nieuwe opmerkelijke nieuwtjes voor je. Nieuws waarvan ik denk, dat is wel heel erg apart. Dit is Eminem.

Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Op meer radio. Ik heb voor je klaarstaan Somber, Beyoncé, The Scene. Allemaal muziek om lekker je zaterdag doorheen te komen. En ook de headlines op half van de NOS komen eraan. Naar de Rascal Flatts. Dit is Life is a Highway.

dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: Platte Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer in de middag.
0: De Lano van Steenveld.

Beyoncé en Irreplaceable. En daarvoor Somber en Homewrecker. Somber die heeft eventjes een heel klein dingetje. Zijn ouders die hebben ook in de muziek gezeten voordat ze iets anders gingen doen. En nu zijn er dus allemaal mensen die beweren dat hij dus een nepo-baby is. Dat is zo'n nepotisme-baby, weet je wel. Dat is ook een beetje met de kinderen van Will Smith en van allemaal andere artiesten. Ja, als je een kruiwagentje hebt, dan kan je eigenlijk wel zeggen dat het succes je gewoon is aankomen waaien. Ben ik het vaak ook wel mee eens. Zelf zegt hij, ja, ik vind het eigenlijk een beetje absurd. Ik heb altijd respect voor mijn vader en moeder. Ik ben trots op ze. Het is heel belangrijk om je leven aan zoiets te wijden. Want wat zijn ouders nu doen, zijn evenementen organiseren voor HIV en AIDS-organisaties. En zeggen, ja, ik ben ontzettend trots op ze. Ze doen het ontzettend goed, heel belangrijk. Maar dat dat mij helpt een contract te krijgen of een grote artiest te worden, ja, daar twijfelt hij zelf dus ook een klein beetje aan. En hij zegt ook, zelfs als je een contract hebt, dan kunnen je ouders er niet voor zorgen dat je muziek aanslaat. Want je wilt wel een snaar raken bij je luisteraars natuurlijk. En daar zit wat in, daar heeft hij gelijk in. Goed, en zijn ouders heeft hij ook niet helemaal meer nodig. Want eerder dit jaar stond hij in een uitverkochte AFAS Live. En hij stond ook nog op Lowlands. En volgend jaar komt hij opnieuw naar Nederland. Op 31 mei en 1 juni staat hij in de Ziggo Dome met zijn You Are The Reason Tour. Nena komt eraan, 99 Luftballons naar de scene. Dit is Blauw. We gaan even lekker rocken.

Zed en Alessia Cara in Stay. Op meer radio bij Meer in de Middag. Het is 6:08. Dat betekent dat ik ga afzwaaien. Leuk en goed dat jij er weer bij was. Volgende week dan ben ik er niet. Dan ben ik namelijk een weekje op vakantie. En mijn vervanger, ja, dat blijft een hele leuke verrassing voor jou in ieder geval. Want dat weet ik zelf ook nog niet helemaal. In ieder geval heel veel plezier zometeen met Maurice Gerrits met The Groove Connection. Fijn weekend en in ieder geval tot over 2 weken sowieso. Cat's Eye krijg je van me naar Nena. Auf Deutschland.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.

0: Kroeghuis, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief.

0: De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dit is The Groove Connection. Maurice Gerrits.
1: Showtime!

Ja, een van de leden van Black Box die omschreef ooit dat deze plaat een soort van poging was om het een dance track te laten zijn met de power van een rocksong. Nou, dat is wel aardig gelukt, dacht ik zo. De sample die je hoort, die is natuurlijk van Love Sensation van Rita Holloway uit 1980. Jorro Blackbox en Right On Time, het begin van deze Groove Connection op deze zaterdagavond. Straks tussen 8 en 9, of tussen 7 en 8, sorry. Dan hoor je de Disco Guy in de mix. Maar eerst een track van een plaat die binnenkort gaat uitkomen, het hele album. Het nieuwe album van Chaka Khan. En daar staat deze hele fijne op. Samen met Snoop Dogg, Your Boogies en Marcel.

0: Let me be your underwear. So I can touch you.
1: Ja, het valt onder Eurohouse-Eurodance. Je hoorde Club 69, volgens mij ook uit Italië. De zangeres die je hoort, in ieder geval die mevrouw die je hoort hijgen en dat soort dingen allemaal. Talisa. Goed. Waar ik heel blij van word, is de nieuwe single van O'Gene. Sinds ze deze week zijn ingeslagen ben ik rete enthousiast. Een nieuwe

hier in de groove. Trouwens, ik werd hierop geattendeerd door een goede vriend van me. En die stuurde ook nog deze. En wie ben ik om jou die op te onthouden, toch? De Party Pupils remix van Chaka Khan, je hoort Ain't Nobody.

Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarne.

0: Krukius of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30. Ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Licht gewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er...

is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

mix. En er komen de klappers langs hoor. McFadden en Whitehead straks. Ook nog Lou Rawls en Evelyn Champagne King. Meer deze heerlijke van Sheila E. You're the Love Bizarre.

You'll never find another love like mine. De Dario Cabanita Revive. Oh, er komt zoveel lekkers langs. Straks onder andere de BB&Q Band. The Temptations. Diana Ross komt eraan. Eerst deze heerlijke van de Evelyn Champagne King.

Love Connection. Nog tot aan 8 uur hoor jij de allerlekkerste platen in de mix, gemixt door de Disco Guy. Straks onder andere Boney M, Boom Boots komt eraan, DBV en ook nog Cheryl Lee Ralph. Dus geniet echt nu de BB&Q Band, oftewel de Brooklyn Bronx and Queens Band. You're on the beat.

Dan 8 uur in de mix. De Disco Guy. Een onderweg. Nou, niet echt de meest beroerde platen. Michael Jackson komt eraan. James Ingram samen met Michael Motorot. Ook nog Fiona Wells. Maar er is een plaat die gewoon als je in de auto rijdt... moet zorgen dat je geen snelheidsovertreding gaat maken. Lekker op 10.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.

0: House. Bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten. Aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden.

0: meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering...
1: Ik denk dat het nieuws, dat de verbinding een beetje slecht is, want het valt af en toe... Oh, daar is
0: het weer. Vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gaan we dan weer!
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. Overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Jaap en Max van Niet.
2: Jaap en Max On Air.
4: En daar gaat hij weer. Een nieuwe. Oh, lekker.
5: Au tout début, il y eut un son. Le musicien sur 20, le prix... le laissa partir. Il le reprit et le laissa couler entre ses doigts. À la fin du temps, il y a le tempo. Et au fond du temps, c'est l'instinct de la basse. De la basse.

0: Ik krijg dus heel vaak de vraag van mensen waarom ik in godsnaam Frans wil leren. Ik ben nu met Duolingo bezig met Frans, maar altijd als ik dat vertel, want ik doe ook Duolingo. Oh, wat leer je dan? Zeg jij Frans? Frans? Frans?
1: Frans?
2: Bauer?
0: Ja, Bauer. Frans, lange Frans. Frans-Duits. Kan ook.
2: Ja.
0: Nee, maar ik vind het wel gewoon een mooie taal namelijk. Ik zeg je eerlijk, ik vind ook niet alle Fransen even prettig, zeg maar.
2: Maar dat heeft niks met de taal te maken.
0: Maar dat heeft niks met de taal te maken. Nee, ik vind de taal gewoon best mooi. Ook als je dan weer zo'n track.
2: Het is de language of love om een reden, hè?
0: Ja. Daarom. Ik vind ook in zo'n track vind ik dat gewoon.
3: De la bas.
0: Precies.
2: De la bas.
0: Als je kan zeggen van, zet nog een beetje bas in. Nee, wij zeggen dan de la bas.
2: De la bas.
0: Pour dat is dan peut-être de la bas. Nee, ja, dat gelijk is gewoon.
2: Geil. Heeft iets.
4: Tot 10 uur. Jaap en Max on air. Wow!
2: Sorry, wat is Liebe Leute in, das, in La France?
0: Tout le monde.
2: Nee, dat is gewoon iedereen.
0: Ja, je bedoelt Liebe Leute als in lieve iedereen. Ja, dat, ik weet niet of daar echt een woord voor is in het Frans. J'ai tout le monde, of zo, weet ik veel.
2: Fantastisch. Goed. Welkom op deze zaterdag 26 september bij
0: Maxonair. Precies. Oh, ik heb de schuif even iets verder dicht gedaan. Dus dan gaat hij helemaal weer terug naar het begin. Wacht even. Ja, daar zijn we weer. Ja, en laten we natuurlijk ook even onze grote vriend Maurice Gegert bedanken voor de afgelopen uur.
2: Dankjewel, Maurice!
0: Thank you, Maurice!
2: Wacht even, niet meer DJ Mainstream, maar...
0: Nee. De disco guy. De disco guy. Zoek me op, de disco guy. Ja, Maurice zit ons inderdaad nu heel boos aan te kijken. Ja, we weten dat we die naam niet meer mogen roepen, DJ Mainstream.
2: Sorry.
0: Maar
2: het zit zo in ons geheugen.
0: Ja, en wij vinden eigenlijk, maak de comeback. Ja. Goed.
2: En Maurice, no worries, ik ben er gewoon.
0: Ja, precies. Inderdaad. Je had even niet gezien dat Max er ook gewoon is.
2: Ik ben nog steeds a work in progress. Maar
0: ja. Nou ja, het is de derde week volgens mij nu dat je weer bij ons bent.
2: Het is de derde week.
0: Ja. Ja. En hoe voelt dat nou weer? Is het alweer een beetje vertrouwd? Merk je nog dat het...
2: Ik miste het eerder meer toen ik er niet was. Dus ik vind het fijn om er weer te zijn. Want het voelt dus vertrouwd.
0: Ja.
2: Het is alleen wat moeilijker.
0: Ja,
2: maar dat zijn meer dingen in het leven, zijn wat moeilijker. Vandaag hebben we samen koekjes gebakken. En daar merk je ook al van, ja, dan valt er iets op de grond. En dan zie je mij, ik kan het niet oppakken.
0: Ik moet, ja, het is natuurlijk heel lullig. Want ja, Max blijft natuurlijk kut wat je hebt meegemaakt. Maar het is op zo'n moment toch ook een beetje grappig.
2: Dat is hartstikke grappig.
0: Je ziet je ook echt staan met zo'n blik van, ik kan dus nu niet naar beneden zakken. Dus dan doe ik het. Maar
2: ja, het is kut. Maar ja, daar wen je aan.
0: Ja, precies, precies.
2: Daar wen je aan.
0: Wat is het kutste aan wat je vindt nu aan deze de hele tijd dat je er dan dus zo weinig kan? Naast van het radio.
2: Dit gaat heel stom klinken, maar mijn reet afwegen.
0: Ja? Waarom? Is dat echt, ja?
2: Moet jij maar eens proberen je reet af te vegen en niet je rug te draaien.
0: Oh, wauw.
2: Ja, want dat is de beweging die je mag maken. Maar hierop doen juist... Mijn ruggen gaat draaien, torderen. Dat mag ik niet. Dat doet gigantisch veel pijn. Probeer dat maar eens te doen.
0: Ja, want hierop doelde ik juist. Ik denk dat er vast dingen zijn waar we gewoon, als we gezond zijn, zeg maar, even niet bij stilstaan. Dat heel moeilijk wordt als je dus zoiets meemaakt als jij, dat je dan je rug breekt.
2: Of wat ik vaak tegen mensen zeg, van shit als de vaatwasser uitruimen.
0: Ja.
2: Weet je, een bord erin flikkeren, prima. Maar haal het er maar even uit als het droog is. Ja,
0: ik weet nog,
2: dat is een uitdaging. De was in de wasmachine, dat kan prima. Maar dan de was ophangen. Opvouwen heb ik opgegeven. Dat gaat hem gewoon niet worden. Maar de was ophangen aan zo'n rek. Ja, dat is 60 keer buigen in de wasmand. Nee, dat gaat niet. Omdraaien in bed. Kost heel veel denkvermogen. Ja.
0: Besef dus even wat je wel kan. Dat is eigenlijk ook wat we ons.
2: Ik kan hier zitten en ik kan lieve luisteraars jullie hopelijk een fijne avond bezorgen.
0: Precies. Want straks gaan we natuurlijk weer even hebben over de showbitch. Het dilemma komt voorbij. We gaan het rad draaien. We hebben ook weer een jawel.
4: De klapband track.
0: Ja,
2: zeker.
0: Oh. Die gaat er ook nog aankomen. Maar dat zit dus allemaal verpakt. In deze lekkere uitzending weer.
2: Zo lekker.
0: Ik bedoel, hoe zegt onze bestuurvoorzitter dat altijd?
5: Lekker.
0: Dankjewel,
2: Ricardo.
0: Oh, inderdaad. Rest is alleen maar te zeggen, we're gonna satisfy you tonight. Voorbeeld, bijvoorbeeld met dit nummer. En zo, het gaat echt heel lekker. Welkom bij...

0: eigenlijk als een kort filmpje uit op Instagram. Maar dat heeft toen uiteindelijk tot een hele song gemaakt. The Parisian House Attitude. Voor de muzikale nerds onder ons. Parisian, dat is een muzikale schaal.
1: Ik wilde het net vragen.
0: Ja. En dat is eigenlijk, ja, ik wil er niet te veel in detail optreden. Maar de tweede noot in de schaal is zeg maar een halfje omlaag. Waardoor je hem een beetje een soort, tropisch, een beetje exotische-achtige vibe
1: maar,
0: krijgt.
1: Maar Jaap, jij als muziekkenner en ik als soort van in muziektheorie, om zo maar even te zeggen.
0: Ja.
1: En ik daar niet zo van. Wat is het volume van zo'n schaal? Zeg maar, hoeveel past er in die schaal? Is dat een beetje fruitschaal?
0: Ja,
1: of
0: het is zeg maar. Er passen heel veel noten in. Het is eigenlijk een notenschaal.
1: Oh, een schaal met noten.
0: En het is eigenlijk een ijzeren schaal. Want je kan er best groot. Maar je kan hem wel op een koffietafel neerzetten.
1: Oké. Ik wilde al bijna een hele stomme opmerking maken. Maar ik hou hem nog eventjes voor me.
0: Nog eventjes?
1: Ja, een schaal waarin je noten doet. Een beetje zoals. Je moet.
0: Dat is wat ik van je. What is up, meer Radio Nation? We're your hosts, Jaap en Max. Let's get right into the show, bitch. Waar is het eigenlijk vandaan gekomen dat die Australische Roy?
1: Roy, dat is gewoon. Dat is gewoon Roy.
0: Yeah, Roy.
1: You got it. Weet je wat je ook got to doen? Nou, G aanklagen.
0: Nog een keer?
1: G aanklagen.
0: Ja, yeah.
1: Holy shit, Jaap. Ik wacht nu keihard op de soort van country arc van Yee.
0: Oh ja, die dan inderdaad yeehaw.
1: Yeehaw. Maar dan wel met, god, hoe heet die ook alweer? Degene die Old Town...
0: Ja. Hoe heet ik dat nou?
1: Ja.
0: Wacht even, ja, oh, wat...
1: Lil Nas X.
0: Lil Nas X.
1: Met Lil Nas X, ja.
0: Ja, dat zou inderdaad mooi zijn.
1: G. Hall. En wat is er geproduced door fucking Lil Texas.
0: Oh ja. Wat is er met G aan de hand?
1: G is dus aangeklaagd door een oud-medewerker vanwege discriminatie en ontslag. Ja, een oud-medewerker van G heeft de rapper aangeklaagd voor onder meer discriminatie en intimidatie. De man stelde te zijn gediscrimineerd en te zijn ontslagen vanwege zijn haardracht.
0: Oké.
1: Okay. TMZ.
0: Maar G is zelf kaal, toch?
1: G is, nou, ja. Hij scheert het, maar ja,
0: gemillimeterd.
1: Voor de net, ja. Dus misschien kon hij het gewoon niet hebben dat hij haar had.
0: Nou ja, dat, ja.
1: Misschien stond er fuck you, Kanye. Maar ik weet het niet. Hij eist een schadevergoeding van ongeveer $23 miljoen.
0: Als in
1: de medewerker,
0: miljoen?
1: Niet. Ja. Hey, denk eraan, dit is een beetje de cultuur in de VS, hè?
0: Okay, nou, ik vind het echt exorbitant hoog. Ik snap natuurlijk hè, dat
1: absoluut.
0: Je bent
1: ontslagen,
0: maar 23 miljoen nou.
1: Ja.
0: Okay.
1: Nou, zeker, ja. Benjamin Provo werkte vanaf augustus 21 als beveiliger voor de Donda Academy van G. De Donda Academy was een particuliere christelijke basisschool in de Verenigde Staten die in 2021 werd opgericht door G. Dit is ook zo'n ding. Gewoon een celebrity die hun eigen basisschool opent.
0: Ja,
1: I mean,
0: weird.
1: Ik zal even niks over FVD zeggen, maar... Ik krijg een beetje dezelfde vibes in.
0: Oké, okay, ja.
1: De instelling was vernoemd naar Donda West. En dat is, zoals we weten, de overleden moeder van Yee.
0: Okay.
1: Die in het verleden hoogleraar was. Dus er is wel een soort van mooie connectie daarin.
0: Ja, precies. Ja.
1: Volgens Provo werden hij en andere zwarte medewerkers op de school gediscrimineerd. Yee zou stevast erg hard zijn geweest tegenover zwarte medewerkers. Terwijl hij een stuk milder was naar hun witte collega's. Meldt TMZ na het inzien van de rechtbankdocumenten. Ja, jij denkt misschien, dit is raar. Want Yee is zelf van zwarte
0: mensen.
1: Maar kijk maar een paar interviews terug. Hij is niet zo heel positief. Hij een paar jaar terug was hij natuurlijk helemaal van het Heil Hitler. Hitler is vast. Alle Joden moeten dood. En hij is ook niet... Ja, dat past wel een beetje.
0: Ja, ik weet nog goed dat hij zat dan bij een masker op bij zo'n podcast.
1: Ja, bij zo'n podcast.
0: Maar iedereen wist dat hij was. Iedereen wist dat hij was. Een beetje bijzonder,
1: Iets spannends gebeurde.
0: Oh, oké.
1: Net. Even kijken. Proven we weer dat hij uiteindelijk werd ontslagen als beveiliger omdat hij... Amerikaanse praktijken.
0: Ja.
1: Beveiliger op een basisschool.
0: Ja,
1: het is zo Amerikaans.
0: Jaap
1: en ik hadden het er vandaag even in de auto over Amerikaanse praktijken. Dit is Amerikaans.
0: Heel Amerikaans,
1: Omdat hij weigerde zijn dreadlocks af te knippen. Daarnaast beschuldigde hij Yee ervan boeken van prominente zwarte auteurs en leiders, zoals Martin Luther King en Malcolm X, van de school te hebben verwijderd.
2: Wauw.
1: Hier, dit is ook een mooi. Yee ontkent de beschuldigingen en bestrijdt onder meer dat Provo rechtstreeks bij hem in dienst was. Hij zei, jij werkte niet voor ja. Volgens de rapper werkte de man voor een extern bedrijf dat personeel leverde. De zitting staat momenteel gepland voor oktober.
2: Oké.
1: Ja, dit is, het past wel in het plaatje. Yee wordt vaker aangeslagen voor dit soort dingen. Het is inderdaad wel een exorbitant hoog bedrag. Maar ook dat is, ja, past een beetje in het Amerikaanse plaatje, want... Zie je iets? Aanklagen.
2: Maar zou jij denken dat diegene echt 23 miljoen zou gaan krijgen? Ik kan me zeg maar wel voorstellen dat er een vorm van schadevergoeding komt, omdat...
1: Nou kijk, het mooie is als je gewoon belachelijk hoog inzet en je moet meet in the middle. Ik bedoel, het is nog steeds 11,5 miljoen.
2: Ja, fair enough. Ik vond het nog steeds namelijk zo mooi dat bij die hele zaak, wat echt een soapserie aan zich was van Johnny Depp en zijn ex-vrouw.
1: Amber Heard, zo. Wat prachtig om die rechtbankbeelden te zien.
2: Ja, maar vooral ook dat de uitspraak gewoon was, yo, jij betaalt 50% en jij betaalt 50% van de schade. Want
1: we betalen allebei de helft, zoek jullie, het uit. Ja, jullie hebben dit was echt, zo'n waste of time.
2: Ja, precies. Jullie hebben het beide gewoon echt zwaar opgefokt. Hier en... Ga verder met je
1: doe fucked up en nu zoek het uit.
2: Ja, maar ja, het heeft inderdaad
1: het was zoveel mooie entertainment. Dat is wel echt heel waardevol. Dankjewel, Yee.
2: Ja, dankjewel, Yee, voor deze mooie bijdrage inderdaad weer.
1: Ja, even shout-out naar de medewerker van de nieuwsite waar we dit vandaan plukken voor de foto die ze hebben gebruikt. Het lijkt alsof hij een soort van mid-orgasme is, maar tegelijkertijd ook net een hele vieze scheet heeft gerookt van iemand. En op dat moment is die foto genomen.
2: Weet je waar ik hem wel kudos voor geef? Dat was natuurlijk toen een paar maanden terug in Gelgedoom. Wat hij op.
1: Ja.
2: Dat was dus met een live band. Kun je dat voorstellen?
1: Oeh.
2: Alles werd live gespeeld. Ik had echt het idee van, nou weet je, het decor was inderdaad, moet ik toegeven, was heel gaaf gemaakt.
1: Maar
2: ik
1: hij wel is zoiets, echt een showman, hè?
2: Ja, maar als je ook dus ziet, want er zijn beelden van die band die er dus was. Nou jongen, die is zo poepie strak.
1: Soms vind ik het ook echt moeilijk om... muziek van een artiest los te koppelen aan de zeg maar de persoon achter de muzikant zelf. Want sommige muzikanten kan je echt gewoon niet in hun persoonlijke leven en de meningen positief over spreken, afhankelijk van welke persoon en wat je er precies van vindt.
2: Ja.
1: Maar kan je wel ontzettend van hun muziek genieten. Maar soms is het zo vervelend dat het luisteren naar bepaalde muziek zo'n statement geeft eigenlijk.
2: Ja, precies.
1: Kleine side tangent. Hou hem kort, dat beloof ik. Vroeger was er een metalband die ik fantastisch vond, Lost Prophets. Daar heb ik in mijn jeugd best wel veel naar geluisterd. En tot de dag dat ik erachter kwam dat de leadzanger van die band... Jaren terug is veroordeeld omdat hij baby's seksueel misbruikt heeft. Ja. Meerdere.
2: Ja. Oei. Ja, het is jammer dat je dit niet hoort, maar... Dit is een guy die met een talkbox mic zit. Nou ja, wow, stelt hem ook voor. Maar alles dit wordt dus live ook gemixt met samples en loungepads en zo. Dat is echt...
1: Dat hij het niet met zijn Donda Music ding gewoon dat hele optreden heeft gedaan.
2: En gewoon ook live drum. Dus ja, weet je, je kan er wat voor vinden wat je wil. Maar ik vind het dan wel props dat je dat dan fixt. Ik bedoel, hoeveel mensen doen dat nou nog? Oké, laten we doorgaan, Maxime.
1: Dat lijkt mij een strak plan.
2: Ja.
1: Vertel.
2: Ja, ik zat even te kijken.
1: Wat zit je te aaien, Jaap? Of aaien als in ogen, niet strelen.
2: Ja, precies. Oh ja, nee, wacht. Ik weet het alweer. Of je nog een beetje auto wilde bij je beest.
1: Oh, nog een beetje auto bij de beest. Ja. De albumcover is prachtig.
2: Zoek maar.
1: Movimiento!

0: Club or Die. Back of the Club, een nummer van Clooney.
1: Back of the Club. Ja, wat gebeurt er allemaal in de Back of the Club?
0: Ja, Max, jij kan het denk ik het beste...
1: Ja, ik ben meer een linksvoor persoon.
0: Ja?
1: Maar Back of the Club wordt, diepgaande gesprekken.
0: Ja?
1: Ja. Je moet wel heel hard praten, want anders kan je elkaar echt niet...
0: Nee, dat is waar, ja. Dus zo'n Back of the Club, is er dan wat meer ruimte om te praten met elkaar?
1: Ja, precies. Je gaat wat meer de filosofische kant van een nachtje uitgaan in.
0: Alright. Oké, alright.
2: Een dilemma op dinsdag op de zaterdag. Dit is de Doddos.
0: Het dilemma. Ik ben dilemma. Dat is eigenlijk wel een goede voor
3: jou. Dilemma op dinsdag.
0: Op zaterdag.
3: Dilemma op dinsdag.
0: Op zaterdag.
1: Erik is luisterend.
0: Erik, we gaan een nieuwe jingle met je maken, man. Maar het dilemma.
1: Het dilemma op dinsdag op zaterdag. Jaap.
0: Ik vind het op zich wel leuk. Ook omdat we er vanmiddag mee gewerkt hebben trouwens. En ook wel weer dat ik denk...
1: Dit kan heel veel kanten op.
0: Ja, zeker. Maar ook wel weer dat ik denk... Ja, is dit nou zo moeilijk? Nou goed, ik ga hem dus aan je voorleggen.
1: Okay.
0: Je mag alleen spullen van de onderste plank in de winkel kopen.
1: Ja.
0: Of je moet een pakje boter in één keer opeten.
1: Oef. Kijk, het ding is, dingen van de onderste plank was het, zei het er?
0: Ja, de onderste plank.
1: Dat zijn meestal de goedkoopste producten.
0: Ja, dat klopt.
1: Want die willen
0: maar dan heb je het over de supermarkt.
1: Dit is supermarktpsychologie, hè? Want die willen ze uit de zicht houden. Want jij zei, dit gaat over supermarkt, want jij hebt het meer.
0: Nee, ja, dat is dus het ding. Er staat hier van de onderste plank in de winkel.
1: Ja, oké.
0: Dus er is niet per se gezegd of dat alleen de supermarkt is.
1: Nee, oké. Maar ik zit even te denken, wanneer ga ik naar andere winkels dan een supermarkt toe, specifiek?
0: Ja, bijvoorbeeld in de toko vanmiddag. Dan zou je dus alleen maar van de onderste plank.
1: Ja, dat is lastiger. Maar ik kan natuurlijk ook gewoon iets van de plank afstoten. En dat dan terugzetten op de onderste plank. En dan kan ik het pakken van de onderste plank. Want even ter beeldvorming. Als je een pakje boter, al is het maar per dag eet. Dat staat er niet eens. Maar het is gewoon per keer, toch? Dat je boter...
0: Ja, gewoon je moet een pakje boter in één keer opeten.
1: Ja, nou... Daar is ook een hek voor, gewoon geen boter gebruiken.
0: Ja, inderdaad.
1: In de meeste boter vervangen met margarine.
0: Ja.
1: Dat kan. Of olie gebruiken, dus dat kan. Maar sommige dingen heb je gewoon, zoals wat we vandaag maken, de shortbread. Daar heb je gewoon boter voor nodig. En als jij op het moment dat je wat boter pakt, meteen een pakje boter, zeg 250 gram, opmaakt. Ja. Dan kan ik je beloven dat je binnen 10 jaar met vaatverkalking dan wel een hartinfarct in de ziekenhuis.
0: Nou, dat deed me denken aan deze man.
4: Viewen in dit geval een chroma plantaardig bakvet. Het is goed eerlijk bakvet. Gelig, ietsjes donkerder. En dat komt door de smaakstoffen die erin zitten. En dan moet je echt gewoon stukken van afsnijden. Als je dit in je mond stopt, dan weet je dat je goede kwaliteit bakvet te pakken krijgt.
0: Deze man die eet dus gewoon
4: dit
0: een pak bakvet.
4: Gewoon, ja.
0: En op een gegeven ogenblik gaat hij er ook. Dan gaat hij ook een...
4: In je mond stoppen.
0: Ja, nou ja, in je mond stoppen inderdaad. Hij gaat er ook een ijsje dan van maken. En dan gaat hij het gewoon opeten. Dus dat je weet,
1: Mag ik even er... Want ik had het net, sorry. Ik vind het leuk om de VS af en toe te bashen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik heb ook heel veel leuke...
0: Nee, ik zie het hier nu staan. Dit meen je niet.
1: Deep fried butter.
0: Deep fried butter.
1: Ja, boter met een... Ja, hoe noem je dat? Breading eroverheen.
0: Bread.
1: Dus een... Ja, hoe noem je dat in het Nederlands? Met krokante laagje aan de buitenkant.
0: Paneermeel
1: eromheen. Ja, en dat in de frituur gooien. En dan heb je gefrituurde boter. En dat is toch wel... Ja, als er één ding is waarvan ik gewoon letterlijk mijn vaten voel dichtslippen, dan is het dit wel. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb niet per se zo'n Dat ik geniet van de smaak van boter of zo. Ik doe ook geen boter op brood. Want ik vind dat het weghaalt van de ervaring.
0: Nee, ik doe ook geen boter op brood. Want ik vind het inderdaad ook van het beleg. Maar ik vind boter algemeen vind ik op zich wel lekker. Alleen ook inderdaad deze hoeveelheden.
1: Niet per se de smaak, maar meer de soort textuur en elementen die nog in romigheid.
0: Romig.
1: Iets met de sperma cappuccino. Oh, mijn achtergrond is weg.
0: Hey, maar laten we eens even dan in de comments gaan kijken wat wij zeggen dus eigenlijk. Hè, de onderste plank is het makkelijkst, want daar kun je het ook makkelijkst hacken.
1: Ja.
0: Ja. We gaan eens even kijken wat er in de comments, zoals gezegd. Isabella die zegt, spullen van de onderste plank, dan maar. Demi zegt, doe maar de spullen van de onderste plank. Ik ben toch klein, hoef ik niet meer in het schap te klimmen voor de hoogste plank. Maar ik denk dat zij niet begrijpt dat de supermarkt en de winkel zich niet aan jou aanpassen.
1: Nee, precies.
0: Femke zegt, onderste plank. Annemare zegt, die noemt dan een ander iemand. Die zegt, doe jij anders maar de boodschap. Ook slim, gewoon iemand anders jouw boodschap.
1: Dat kan ook heel goed. Maar ja, hier had je het over. Het gaat niet altijd om...
0: Nee, precies, om boodschappen.
1: En ik ben wel benieuwd, wat defineert een winkel? Wat is,
0: ja,
1: een,
0: is dat
1: een,
0: is ook zo waar.
1: Is een,
0: ja,
1: autodealer een winkel?
0: Want dan
1: moet je een auto zoeken die op de onderste plank staat. En dat is toch...
0: Laten we dit aan het moderne internet vragen. Is een autodealer een winkel?
1: Google AI zegt...
0: Ja, daarom. Google AI zegt ja. Want een autodealer is een winkel waar je auto's kunt kopen.
1: Ja. Ja.
0: Dus heel simpel. Van het chroma bakvet en de onderste plank pakken. We hadden het er al over.
1: Ja.
0: Is het boter?
1: Nou, of niet.
0: Is het stil?
1: Is het still butter?
0: Or is it still not butter? Van onze grote vriend Dylan Francis. 2019 alweer.
5: Hello.

0: Excuses, we waren even technische problemen aan het oplossen. En het is nog niet opgelost.
1: Nee, Max's computer die kan namelijk... normaal spelen wij ook wel stiekem wat af van Max's computer. Nee, maar omdat natuurlijk Max ook dan dingen heeft voorbereid. Maar dat gaat dus nu niet.
0: Nee, dat
1: niet.
0: Gaat.
1: Dus we waren
0: ik
1: even aan het kijken.
0: Een observerende rol in.
1: Precies. Maar gelukkig doet jouw computer het wel om het lijstje erbij te pakken. Want het rad hebben we weer even.
0: Het rad!
2: De genroulette.
0: Ja.
1: Oh, weet je wat trouwens echt heel ernstig is, Max?
0: De staat van de wereld op dit moment.
1: Ook. Maar mijn shuffle hier links in de Spotify... die is doorgedraaid naar een albumcover... waarop ik iemand zie met een brace in zijn nek. Vrij confronterend eigenlijk nu ineens.
0: Oei, oei, oei, oei, oei. Is dat in onze...
1: het heet On Fire van Joyride.
0: Zit die... Oh, is dat die röntgenfoto?
1: Juist.
0: Goed, bijzonder.
1: Dat ja, maar Max, jij hebt een bepaalde gave.
0: Hij staat niet hierin.
1: Nee, hij gaat er gewoon door, denk ik. Dus ik denk...
0: Maar ik weet welk album dit is, inderdaad. Van, inderdaad, hier zie je een foto van iemand met pennen in zijn nek. Ja. Nou, dat hij zijn nek heeft gebroken, inderdaad. Ja.
1: Nee, jij hebt geen pennen in.
0: Oh, dit is niet de nek, trouwens. Dit is een onderrug.
1: Ja. Oh, lol.
0: Hier zie je het bekken namelijk. Dit is echt waardeloos voor op de radio. Hier zie je het bekken en hier zie je een aantal ribben van
1: ik vond het ook al een erg lang.
0: Dit zijn de onderste lendenwervels. Ah. Ja.
1: Ja, het is ook een beetje een vage röntgenfoto. Dus
0: het is een erg slechte röntgenfoto.
1: Ja. Ja.
0: Hier een rad of een lijst met daarop 1748 verschillende genres.
1: Hoeveel ondertussen alweer?
0: 1748! En we hebben hier een rad met daarop 1748 verschillende nummers. We draaien aan het rad, daar komt een nummer uit. Het nummer staat gekoppeld aan een genre. Genre gooien we in de zoekbalk van Spotify en we zoeken een playlistje met nummers van dat genre. En in dat playlistje drukken we op shuffle, zodat jullie niet alleen niet weten wat we gaan draaien, maar wij ook niet weten wat we gaan draaien.
1: Yeah. Dus het is altijd heel simpel, hè, Max?
0: Ja.
1: Wanneer je klaar ervoor bent. Mag je er wel aan gaan draaien?
0: Nou, technisch gezien pas over 2 weken. Maar ik heb een manier om dat op te lossen. Ik heb hier namelijk een katrol. En zoals jij weet, als iemand die technisch onderlegd is... daarmee kan ik mijn wat is torque in het Nederlands?
1: Ja, noem het maar even de kracht, zeg maar.
0: Ik kan mijn kracht vermenigvuldigen.
1: Precies.
0: Ja, dus... dat kost me wat meer beweging, maar het kost me minder kracht. Dus ik ga het eens proberen met onze fantastische controle.
1: Ja, doe maar. Ja, die controle, het werkt wel hoor.
0: Ja, ik moet natuurlijk meer beweging maken.
1: We gaan kijken waar die op gaat landen. En dat is...
0: Nummer 67. En bijna het nummer van de duivel. Maar niet helemaal.
1: Wow, dat klinkt echt als zo'n track van...
0: 667.
1: Van Boef of van God de Dio of zo. Het nummer van de duivel.
0: Het net niet nummer van de duivel.
1: Net niet nummer van de duivel.
0: Oh, mijn hemel. Mid-school hip-hop.
1: Oh, oké. Mid-school hip-hop. Yo.
0: Ik kan wel zoeken, maar ik kan niet...
1: Nee, maar dat is waar. Mid-school...
0: Ik zie hier middle-school hip-hop, maar...
1: Mid-school hip-hop.
0: Mid-school zie ik niet specifiek.
1: Ja, waar valt...
0: Zal ik even opzoeken wat...
1: Ja, precies.
0: Charlotte is... voor de mensen die het niet kennen, shout-out. Rate Your Music, fantastische website. Mid-school rap, based around heavy stripped-down drum machine beats.
1: Okay.
0: Ik zie hier, ik zie hier wel. Dit is wel een soort van muziek die je op de middelbare school als hip-hop muziek luistert. Beastie Boys, Run DMC.
1: Waar kunnen we dan inderdaad middelschool hip-hop daarvoor gebruiken?
0: I don't know. Zal ik eens even kijken wat hierin staat?
1: Ja?
0: Nou, I'm not sure. Als ik hier wat dingen zie, dan heb ik daar wel twijfels over. Alsof de helft van de nummers die erin staan, die doen het niet. Dit is... Hier staat wel mid-school hip-hop, letterlijk. En hier staat wel meer dingen in die ik soort van zou herkennen hierin. I don't know. Het is echt een ding van de 80's, zie ik. Er zijn echt in 1986 was soort van de top. We kunnen ook letterlijk gewoon een dat ik hier 3 keer op klik en dat we er eentje kiezen.
1: Ja, dat is ook goed.
0: Ik kan maar 2 keer klikken. Wacht. Wacht. Dit is topradio. Oké. Dit.
3: Oké.
1: Dus wij gaan naar...
0: Dit is het hardcore hip-hop, mid-school hip-hop, electro, Cool Modi met het nummer Cool Modi uit 1987. Kan je hem vinden? Er staat hier een Spotify-link, dus hij hoort het te doen.
1: Als ik... Ja, want het is dus... I am Cool Modi? Of gewoon Cool Moody?
0: Cool Moody. Nee, het is zo... Oh, staat het er niet? Oh, dit is het album.
1: Oh, gewoon het hele album.
0: Het hele album. Ik zou zeggen dan... Ja. Als we, wacht even, als ik het eerste doe... Die staat hip-hop. Weet je, laten we gewoon deze doen. Go see the doctor.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, dat is de eerste die hier staat. Ik zeg, we gaan het gewoon proberen. En,
1: Let's go see the doctor.
0: Dit voelt wel ethisch hip-hop. Ik hou van ethisch hip-hop.
1: Ga even luisteren naar Cool Modi.

0: Ja, we zijn het er ook over eens. Het is meer inderdaad de hiphop waar wij nog wel goed op gaan. Trouwens...
1: Niet om te zeggen dat moderne hiphop niet goed is. Zeker, dat absoluut niet. Daar kunnen we ook van genieten. Maar early hiphop, of zeg maar meer de originele hiphop waar het een beetje mee groot is geworden, dat heeft zo'n andere vibe dan wat we vandaag de dag kennen.
0: Precies. En waar je trouwens Kool Moe Dee misschien ook van kan kennen is...

0: Waar ik nog ook goed op vind is dat de samples werden nog echt creatief gebruikt.
1: Ja, ja. Zeker.
0: Dan werden soms zeg maar de covers, dit soort covers, populairder dan het originele nummer. Maar goed.
2: En sowieso, als er één ding is waar we hiphop voor moeten bedenken, dan is het het groot maken en het open houden van samples. Ja. Er is zo'n grote periode geweest in de muziekgeschiedenis waarbij hiphop net opkwam. Waarbij er eigenlijk een soort, wat vaak racisme werd genoemd, naar artiesten toe. Omdat er werd gesampled. Maar dat er werd gezegd, nee, jullie moeten rechten hiervoor betalen. Er zijn veel gevechten geweest en uiteindelijk is er besloten, nee, op bepaalde gronden hoef je voor samples geen rechten te betalen. En dat heeft zo'n grote soort van catalogus aan muziek geopend.
0: Ja. Onder een soort fair use, inderdaad.
2: Ja.
0: Vind ik wel mooi. Vind ik wel mooi.
2: Als we kijken naar de albumcovers van die tijd. Ik bedoel, holy shit, als dit niet... Wauw.
0: Ja, zoek... Wauw, Wild West. Nou ja, zoek maar eens op. De covers van Kumudi is gewoon aura farming tot
2: echt,
0: en met.
2: Echt.
0: Dit is deze man die begreep het.
2: Hij straalt Riz uit.
0: Hij is Riz. Zouden er... zat ik wel eens te denken. Zouden er echt ouders zijn? Nieuwe ouders? Die echt denken, weet je wat? Ik noem mijn kind gewoon Riz.
2: Oh, ja. Geheid. Heb je...
0: Het is toch treurig?
2: Hier zijn subreddits voor.
0: Nee.
2: Dat zal je straks laten zien.
0: Ja? Ja. Oh, wat erg. Hey, kijk naar de klok. Het is bijna 9:05. Dat betekent dat wij zo naar het nieuws.
1: Nieuws!
0: Overgaan.
1: Het nieuws!
0: Mocht het trouwens zijn, ja, we hebben dus wat technische dingen hier lopen. Het nieuws, de verbinding loopt dus ook met Hilversum niet altijd even strak. Dus het leek het vorige uur af en toe even weg te vallen. We hopen dat dat nu hersteld is. Maar ja, mocht het dus zijn dat er even een, zoals we dat dan noemen, een witje in zit. Dus even een leegte. Dan kan dat kloppen. Dan ligt het aan de verbinding. Ligt niet aan je radio dus.
2: Nee, laat dus blijf tuned. En als het niet gaat, dan gaan wij gewoon nieuws verzinnen voor jullie.
0: Precies.
2: Iets over een frikandellenroof of zo. Tot zo!
0: Tot zo!

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: klinken een beetje alsof hij verkouden is.
1: Nou ja, zo begon het een beetje, ja. Dat is hoe het begon. Maar hoe het daarna ging.
0: Ja, inderdaad. Toen werd het hooikoorts.
1: Dat is hoe het begon.
0: Ja. Just how it started off.
1: En nu, hoe het nieuws is verder gaat.
0: Ja, precies. Ik wist trouwens voor het nieuws niet wat voor gimmickje ik ging draaien. Want het heette me Krokut. Maar het ging dus over een dame die duidelijk tegen plantaardig eten was. Nou. Onze tip is, de McDonald's heeft steeds betere plantaardige opties.
1: Precies.
0: Is dat reclame?
1: Er zijn ook andere tenten die goede plantaardige opties hebben.
0: Precies. Burger King, KFC, de HBC. Doe lekker lokaal, zou ik zeggen.
1: Ja, of ga naar de supermarkt en maak het zelf.
0: Maar alleen de onderste plank.
1: Alleen de onderste plank.
2: Tot 10 uur, Jaap en Max on air. Met Jaap Koopmans en Max
1: Verbeek. En welkom bij uur 2 van Jaap en Max on air op deze zaterdag 6 en... Ach, verdorie, mijn datum staat op de Amerikaanse format.
0: 26 september.
1: Nee, 9-26. Hier kan ik heel slecht tegen. Dit zijn Amerikaanse praktijken.
0: Ja, dat is het. Inderdaad, Max.
1: Ja,
0: sowieso, Max's computer is echt gewoon helemaal...
1: On the fritz.
0: Ja, precies.
1: Niet on the ritz.
0: Maar on the ritz. Hey Max, je had trouwens ook nog klaarstaan, want het is dus 26 september.
1: Wat
0: is 26 september?
1: Het is vandaag Burendag.
0: Nou.
1: Ja, om niet even reclame te maken, maar het is een initiatief van een bepaald koffiemerk en het Oranje Fonds en wordt op de vierde zaterdag van september gehouden.
0: Het is van een koffiemerk, duh.
1: Een jaarlijks terugkerend feest dat je samen met je buren en de buurt viert. Een dag waarop je gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Daarnaast is het Werelddovendag.
0: Wat zeg je?
1: Huh? Het wordt wereldwijd gevierd door nationale organisaties van doven. Huh? In Nederland en België is de Werelddovendag altijd op de vierde zaterdag in september. Dus het valt altijd samen met Burendag. Dus wees lief voor je doof.
0: Ja, precies.
1: Daarnaast is het Europese Dag van de Talen. Ja, ja, je had het over dat je Frans aan het leren bent. Maar vandaag is dus, 26 september, de Europese Dag van Talen... waarop taaldiversiteit van Europa wordt gevierd... Maar, en het leren van talen wordt gestimuleerd.
0: Maar zou jij dan, want gebarentaal... Zien we ook
1: gebarentaal, ik wil zo graag Nederlands gebarentaal.
0: Ja, het lijkt mij dus ook best tof om dat te kunnen.
1: Ik vind het ook, het was voor mij echt een soort... mindfuck toen ik erachter kwam dat gebarentaal niet een taal was, maar dat iedere taal zijn eigen gebarentaal heeft.
0: Ja, klopt. Want je moet natuurlijk de soort van betekenis of de uitdrukkingen bij een bepaald woord vinden. En dat is natuurlijk voor iedere taal weer heel anders.
1: Ja, natuurlijk. Maar het was voor mij zo'n mindfuck om te beseffen dat een Nederlandse dove en een noem het maar op, een Franse dove niet per se met elkaar kunnen praten.
0: Nee.
1: Die verstaan elkaar niet.
0: Nee, die verstaan
1: dat
0: elkaar niet.
1: Dat is zo bizar.
0: Ja, die lezen elkaar niet.
1: Ja, die kunnen elkaar niet lezen.
0: Nee.
1: Dat vond ik echt zo'n mindfuck.
0: Ja.
1: Ja. Daarnaast Europese Dag van de Paddenstoel. Ja, ja.
0: Hallo!
1: Op deze dag worden er in heel Europa honderden activiteiten georganiseerd... waarbij paddenstoelen centraal staan. Kijk,
0: toch
1: is het vondelpark.
0: Toch is het grappig, hè, dat we... Toch is het grappig dat we dus ooit dachten... we zagen paddenstoelen liggen... wat dus eigenlijk gewoon grondschimmels zijn.
1: Ja.
0: En dat ze dachten,
1: nou, letterlijk.
0: Weet je, let's go, laten we dit eten. En dat gewoon één iemand terugkwam en zei van... oh man, dit is eigenlijk best wel chill. En de andere kwam gewoon niet terug.
1: Ja, dus... die ging liggen en... die is nooit meer opgeslagen.
0: Nee, precies. En dat er dus ook nog een groep was die zei... oh joh, wat je nu gaat horen...
1: ik heb God ontmoet.
0: Ja, precies. Ik heb dingen gezien, jongen. Dus dat is wel... ik vind dat zo bijzonder aan eigenlijk paddenstoelen. Dat
1: absoluut.
0: We dat in
1: het is uniek.
0: Onze
1: uniek.
0: Relatie met de mens.
1: Ja.
0: Ja.
1: Daarnaast is het Wereld Anticonceptiedag. Dus doe het veilig.
0: Helm op.
1: Altijd helm op.
0: Ben jij een voorstander van een pil voor de mannen?
1: Ik wil zeggen, ja, absoluut. Alleen medisch gezien is het logistiek een stuk complexer. En dit gaat misschien... Dit, als je niet precies weet hoe soort van de voortplanting tussen mensen in elkaar zit... dan gaat het misschien een beetje stom klinken. Maar het is een stuk makkelijker om de eisprong van een vrouw te stoppen. Wat op zijn meest een soort van 2 of 3 eicellen zijn tijdens een eisprong.
0: Ja.
1: Vaak.
0: Ja.
1: Versus... een zaadlozing van een man... waarbij je miljoenen spermacellen moet stoppen. Dus de kans om één, zeg, iets meer eicellen van een eisprong te stoppen... is een stuk makkelijker dan een miljoen ruim zaadcellen te stoppen. Stel, je hebt een foutmarge van 0,1% namelijk.
0: Dan
1: nou,
0: is het
1: met
0: dus,
1: 1 is ja. dat nog steeds 0. Soort van stel 0,1%
0: ja,
1: van
0: woord,
1: dat is bijna niks.
0: Het is dan nog steeds fout.
1: En met een miljoen, met miljoenen zaadcellen is dat nog steeds heel veel.
0: Ja, dus, daarom,
1: dus logistiek gezien is het een stuk logischer om het hormonaal bij een vrouw aan te pakken. Maar in de praktijk ben ik helemaal voor.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat heb ik ook. Want weet je, ja.
1: Als het gewoon letterlijk, als het niet zo'n groot gedoe was, zou ik het liefst gewoon een schakelaar in mijn ballen willen. Gewoon klik uit.
0: Ja.
1: En dan zit er een schotje tussen en dan doet het niks.
0: Schotje.
1: Ja! Ja, toch?
0: Een soort klepje op.
1: Ja. Even over geen kinderen krijgen om de wereld te beschermen. Daarnaast is het ook World Environmental Health Day. Ja, ja, een dag waarop het belang van een gezonde leefomgeving voor iedereen centraal staat. En als laatste, en dan hou ik echt mijn bek, internationale dag voor de totale vernietiging van kernwapens.
0: Maar echt ook de totale vernietiging.
1: Ja, het liefst de kernbom erop, dan zijn we er vanaf. Wacht.
0: Ja, nou ja, zo kan je het maar oplossen, weet je wel. Laten we lekker gaan beginnen, want straks dan gaan we je ook weer meenemen in de Klap on Track van vanavond. Ja, ja.
1: Dat was ik wel warm.
0: Ja, precies. Maar eerst de nieuwe van Mandragora. Sun Goes Down.
1: Ja, ja.
3: When the sun goes down, down, down, down, down, down, down. When the sun goes down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. When the sun goes down.

0: We come one.
1: En wij komen één.
0: Hè?
1: Wij komen één.
0: Wij komen één. Wij komen één.
1: Sorry. Oh, mijn rug.
0: Zullen we eens even...
1: Ja, even een klassiekertje. Alleen dan in een nieuw jasje.
0: Ja, dat sowieso ook. Fakers, kennen we die nog? Nog?
2: Kennen we?
1: Ja, met Adam Beyer.
0: Precies. Max
1: Jaap.
0: Wij zijn beide geen Haarlemmermeerders meer officieel op papier. Nee. Maar we maken natuurlijk nog wel radio voor de Haarlemmermeer. Dus exact. Wij moeten een beetje bijblijven in wat er gebeurt in Haarlemmermeer.
1: Precies.
0: En jij, lieve luisteraar, natuurlijk ook. Want misschien leef je wel onder een steen, zoals Patrick.
1: Shout-out iedere Patrick die nu luistert.
0: Iedere Patrick die nu luistert.
1: Het is oké dat je onder een steen leeft.
0: Precies.
1: Het is helemaal acceptabel.
0: Iedereen,
1: er is een woningcrisis. Dat is oké.
0: Ja, dus zelfs stenen worden duur.
1: Vertel,
0: ja. Max, wat is er zo al?
1: Nou, ik ga even beginnen met... ik heb er een heleboel geopend. En dan moet ik even zoeken waar die ook alweer zit. Met een stukje waar we het net over hadden. We hadden het namelijk al even over de Burendag.
0: Ja.
1: Die vandaag is. Tijdens de buur... Dit is een artikel van eerder deze week. Tijdens de Burendag op vrijdag 25 en zaterdag 26 september... organiseert Stichting Meer Groen activiteiten in Hoofddorp. Iedereen is welkom om mee te doen en buurtgenoten te ontmoeten.
0: Wat leuk. Maar
1: vrijdag was er dus van 10 tot 5 een programma bij New Terra aan de Rijnlandenweg. En bezoekers konden rondkijken, oogsten en helpen met het opknappen van een 5 meter hoge biotoren met een nieuw insectenhotel.
0: Crown Plaza. Dove Hotel.
1: Ja. Prachtig.
0: Precies.
1: Zaterdag stond de buurtuin van Linkin Park centraal. Van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags zijn er onder meer Turkse delicatessen, soep en sapjes uit eigen productie. Ook konden bezoekers helpen met zaaien, wieden en oogsten. Dit voelt wel vrij boers voor een burendag.
0: Ja. Nou, dit is dus allemaal geweest vandaag.
1: Weet
0: dus dat er ook activiteiten worden georganiseerd. Misschien voor volgend jaar ook leuk. En dat kun je natuurlijk zelf ook doen.
1: Ja, schrijf je in. Er was namelijk ook een taartenbakwedstrijd. Voor de Burendag in Nieuw-Vennep. Ja, bij Cordaan aan het Remmersteinpark in Nieuw-Vennep werd afgelopen vrijdag Burendag gevierd met een taartenbakwedstrijd. Even kijken. Er wordt alleen niks gezegd over wat er daarbij vandaag plaatsvond. Maar het werd georganiseerd door Cordaan.
0: Nou, leuk.
1: Super leuk. Even om onze streak vast te houden in Haarlemmermeer voor voertuigen die of het water inrijden of in de fik
0: vliegen.
1: Een hybride auto uitgebrand. Dat is een nieuwe. Dat hebben we nog niet gehad.
0: Nee.
1: Op de hoofdweg in Leiden is zondagmiddag een hybride auto volledig verloren gegaan door brand. De bestuurder rook tijdens het rijden een vreemde geur en besloot de auto rond 14:14, specifiek, aan de kant te zeggen. Ook rond 14:14. Dan zou ik zeggen rond 14:15.
0: Ja, maar...
1: rond exact
0: exact 14:14, ja.
1: Niet veel later sloegen de vlammen uit de wagen. Een flink zwarte rookpluim was erbij tot in de omgeving te zien. Dat is een vrij breed begrip, tot in de omgeving. Dat kan kilometers zijn of 20 meter.
0: Ja,
1: de brandweer was snel aanwezig. Niet uitgerukt.
0: Nee, ze hebben je denk ik gehoord.
1: En heeft het vuur geblust. Ondanks de snelle inzet kon de auto niet meer worden behouden. De hoofdweg werd vanwege brand tijdelijk aan de westzijde afgesloten voor het verkeer. Het is nog niet duidelijk waardoor de brand is ontstaan.
0: Ja, het is natuurlijk wel echt een probleem aan het worden met... dit is dan een hybride auto, maar überhaupt dus maar auto's die elektrisch...
1: Die een accu hebben, die kun je niet echt blussen.
0: Nee, die fikken zo heftig dat...
1: Water erop spuiten heeft geen zin, want het is alleen maar harder fikken.
0: Nee, ze worden zeg maar soms... heeft de brand weer daar speciale bakken voor, dat ze dan in worden gehezen.
1: Ja.
0: En dan moeten ze daar gewoon dagenlang in blijven liggen.
1: Ja, uitvikken.
0: Zodat echt al het vuur uit is. Dus dat is echt bizar.
1: Precies. Ja. Hey, over elektrische voertuigen gesproken.
0: Precies, ja. En hun nadelen.
1: excuses. Bouwen aan elektrisch passagiersvliegtuig in Hoofddorp. Ja, vanuit Hoofddorp werkt Elysian Aircraft, gok ik even, aan een elektrisch passagiersvliegtuig voor vluchten tot 1000 kilometer. Ik neem aan afstand. Het bedrijf won onlangs de ondernemingsverkiezing Noord-Holland in de categorie De Belofte.
0: Klinkt
1: wel een beetje... Dus
0: de Belofte.
1: De Belofte. Gedeputeerde Esther Robbel, samen met Daniel Rozen Jacobsen, op bijgaande foto bij schaalmodel 19X. Sorry, dit zijn... Mijn hersenen hebben even moeite met deze namen. Bracht daarom een werkbezoek aan Elysian in Hoofddorp. Het toekomstige toestel, de EX9, moet plaats bieden aan zo'n 90 passagiers. Elysian wil bijdragen aan nieuwe technologie en duurzamere luchtvaart. Met elektrisch vliegen op afstanden onder de 1000 kilometer als ambitie. En verwacht dat het vliegtuig over ongeveer 10 jaar kan vliegen. Ik weet niet of hier een stuk mist of niet. Maar dit staat heel raar geformat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, een beetje, ik, ja, natuurlijk, elektrisch vliegen, dat moet uiteindelijk ook. Ik denk dat we onszelf eerst als soort van maatschappij misschien klaar moeten maken voor elektriciteit of zo. Want we zijn er gewoon nog niet op voorbereid. Dat is een beetje de harde realiteit. Van, hè, we zijn heel erg bezig om alles elektrisch te maken.
1: Ja.
0: Maar we hebben nog niet het elektrische netwerk om het eigenlijk te faciliteren.
1: Dus misschien moeten we eerst even infrastructuur doen. En dan zeggen we even, jammer mensen. We moeten even 5 jaar even niet.
0: Ja, of niet op een andere manieren.
1: Maar, even 5 jaar lang gaan we alleen maar wetenschappelijk onderzoek doen.
0: Ja.
1: En even ons netwerk klaarmaken voor alles.
0: Alles, inderdaad. Ja. Nee, wat ik wilde nog zeggen. Want dit is dan misschien, moet ik het bekennen, niet echt een vliegtuigproject waar ik naar uitkijk. Waar ik wel een beetje naar uitkijk, dat is de Boom Overture. Heb je die gezien?
1: De Boom Overture?
0: De Boom Overture, dat is een nieuw project. Ken je de Concorde nog van vroeger?
1: Jazeker.
0: De Boom Overture is een soort van de spirituele opvolger van de Concorde. Die zijn ze nu aan het ontwikkelen.
1: Dat lijkt me zo'n ervaring, de Concorde. Ja. Of in ieder geval een Concorde-achtige.
0: Ja, want dat was dus een, voor degene die niet weet, de Concorde was dus een vliegtuig die begin 2000, eind jaren 90, of jaren 90, begin 2000 vloog. Ja. Maar waar die vooral dus bekend om was, was dat die, wat was het? Mach 2, volgens mij?
1: Nee,
0: mag anderhalf.
1: 1,5?
0: Ja, mag anderhalf. Wat betekent dat je anderhalf keer de geluidssnelheid vliegt.
1: En daarmee dus door de geluid, zeg maar, sneller dan het geluid.
0: Juist.
1: Dus je hebt een hoe noem je dat? Sonic Boom in Nederlands?
0: Ja, Sonic Boom kun je dat noemen inderdaad. Een gewoon
1: zullen we
0: een
1: even kijken wat hier hoort iets te zeggen?
0: Want dan denk je, oké, leuk, maar wat bracht dat dan? Nou, als je dus naar Amerika bijvoorbeeld vloog, was je daar in soms minder dan 4 uur tijd.
1: Ze zeggen hier twice the speed of sound.
0: Ah, twice the speed
1: of sound. Dus inderdaad, Mach 2. Ja.
0: Maar dus, even, binnen een paar uur was je in Amerika vanaf.
1: Ja, dat was New York, Londen was
0: 3,5 uur.
1: Ja, 3,5 uur, ja, inderdaad.
0: Dus dat is echt bizar.
1: Bizar, kan je niet voorstellen.
0: Nee, want tegenwoordig is dat gewoon niet. Dus de technologie hadden we. Alleen dat is uiteindelijk allemaal door geldproblemen en ook een ongeluk is dat toen helemaal gestopt. Maar er is dus nu een spirituele opvolger. Boom Supersonic heet het bedrijf. En die gaan dus de Boom Overture zijn ze nu mee bezig. 2029 gaat hij als het goed is in de eerste vluchtvaart. Dus
1: is er al een Wikipedia-pagina van? Hoe heet het?
0: Ik denk als je Boom Overture opzoekt.
1: Ik zie het allemaal. In Under Development Super Show.
0: Ja.
1: Dit is inderdaad wel een low risk.
0: Spiritual successor.
1: Ja. Maar het heeft niet een droopsnoot.
0: Nee.
1: En helaas dat mijn YouTube het niet doet. Anders had ik je graag een stukje audio laten horen over de droopsnoot. Want het heeft een snoot die droopt. Dus droopsnoot.
0: Droopsnoot.
1: Anders kun je niks zien. Ja.
0: Anyway, Max, kunnen we nog even een nieuwtje maken?
1: Nou ja, in de categorie dingen die snel gaan. Ruimteontwikkeling.
2: Technologie gaat ook zo snel, hè?
1: Dankjewel. Ja. Nadine Duursma, 100 dagen afgesloten voor ruimteonderzoek. Ja, de 27-jarige Nadine Duursma uit Hoofddorp bracht voor de Europese ruimtevaartsorganisatie ESA 100 dagen afgesloten van de buitenwereld door. Je moest eens weten, mijn leven. Ze werd als enige Nederlander geselecteerd uit zijn 3000 Europese kandidaten en kreeg de rol van commandant tijdens de missie Solis 100 in Keulen. Samen met 5 anderen nam ze deel aan 23 experimenten. Onderzoekers bestudeerden onder meer de gevolgen van langdurige isolatie voor het brein. Langdurige isolatie voor het brein en samenwerken binnen een team.
0: Ja, nou ja, dit hier had jij makkelijk kunnen meedoen, denk ik.
1: Jongens, waar was mijn uitnodiging?
0: Ja, je kon toch niet zoveel.
1: Easy, ik kon niks.
0: Weet je waar me dit aan ook doet? Ja, ik ben een beetje op de tour van steeds heel erg afwijk hiervan. Maar ik zag dus laatst een documentaire over de actiecampagne toen je een reis naar de ruimte kon winnen.
1: Oeh, dit is wel een tijd geleden, hoor.
0: Ja, dat was rond. Wat was het? Een soort jubileum van de Apollo 11-missie of zo.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan kon je dus met AXA kon je dus een reis winnen naar de ruimte. En toen moesten die mensen.
1: Ja, maar echt naar ruimte en weer terug, toch?
0: Denk ik. Ja, en het was wel een beetje een soort van. Ja, je ging de semi-exosfeer in. Dus je was eigenlijk niet.
1: Ja, dus je was nog niet maar, boven de 100 kilometer.
0: Nee, maar je zat wel vrij dichtbij.
1: Ja.
0: Alleen die mensen moesten dus ook, die uiteindelijk gewonnen hadden. En dat was echt wereldnieuws, hè? Want iedereen in de wereld kon meedoen. En het was een beetje à la de Shaak in de chocolade. Lade Factory, 10 mensen konden maar uitgekozen worden. Maar die mensen, die moesten dus ook allemaal getoetst, gescreend en
1: astronautentraining eigenlijk, ja.
0: Maar uiteindelijk stond het ruimtetoestel zelf nog gewoon in een werkplaats. Die was gewoon niet af.
1: Oei,
0: en ze zijn ook nooit de ruimte ingegaan.
1: Dat is pijnlijk. Want maar ja, nu jaren later kunnen we zeggen, hey, Katy Perry, die is naar boven geweest en die was heel overdramatisch de grond buttplug aan het zoen toen ze terugkwam. Ze van, oké, hoe?
0: Ja, die paar seconden.
1: Ja, sorry.
0: Anyway, nog eentje.
1: Want even positief nieuws over die astronautentraining gesproken. De praatjes vandaag. 6 op de 10 volwassenen in Haarlemmermeer sport wekelijks.
0: Nou, wat goed.
1: In Haarlemmermeer sport 60% van de volwassenen wekelijks. Dat zijn er ongeveer 78.000 inwoners. In 2016 was het nog 55%. En ja, chapeau. Goed dat we die 5% extra hoog zijn. Ja. De Haarlemmermeer scoort daar maar iets hoger dan vergelijkbare gemeenten, waar gemiddeld 59% wekelijks sport. Dat is inderdaad 1% meer. Dus we scoren iets hoger. 1% meer. Fitness is het populairst. Bijna 1 op de 3 volwassenen doet eraan. Hardlopen vol met ongeveer 1 op de 10. Wekelijks sporten betekent overigens niet automatisch voldoende bewegen.
0: Oh.
1: Wel als ding ervan, ja. Minder dan de helft van de volwassenen voldoet aan de landelijke bewegingslijn.
0: Ja, ze bedoelen
1: en dat is volgens mij een half uur...
0: Per dag.
1: Een half uur per dag.
0: Alleen, wat mensen vaak vergeten is, er wordt gezegd een half uur intensief bewegen per dag. Dus dat betekent een half uur fietsen, een half uur echt wandelen.
1: Ja.
0: Maar dat is bijvoorbeeld niet even van je bureau naar een koffiezetautomaat lopen.
1: Nee,
0: of
1: precies.
0: Weet je wel, dat telt
1: niet. Ik haal tijdens mijn Oké, ik werk nu eventjes niet. Maar tijdens mijn werk haal ik ook makkelijk mijn stappendoel. Want ik moet gewoon vaak van mijn bureau naar de afdeling mensen spreken en weer terug. Ja. Bla, bla, bla. Maar ja, ik voel dat dan niet dat ik heel actief ben
0: geweest. Nee, precies. En dat is dus een belangrijk verschil. Dat heel veel mensen denken, dus ja, maar ik loop heel veel per dag. Dus die 30 minuten kom ik wel aan. Ja, maar het gaat echt om 30 minuten actief aan het bewegen zijn.
1: Precies.
0: Maar goed.
1: Even met intentie.
0: Juist.
1: Maar goed bezig.
0: Maar precies,
1: halen
0: goed
1: we meer.
0: Bezig. Halen we
1: laten
0: meer.
1: We dat naar de 61% krijgen.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah. Zullen we weer verder gaan?
1: Laten we er verder gaan, Jaap.
0: Nights with you.
1: Aww.

0: Offside. Ja, yeah, een classic.
1: Precies.
0: Van onze Nederlandse trots Oliver Heldens.
1: Ja, Olivier Heldens.
0: Ja, we hadden het net eigenlijk even over hem. Hij is namelijk een beetje bekend onder twee namen tegenwoordig. Oliver Heldens natuurlijk, maar ook onder de naam Hilo.
1: Hilo, hooglaag.
0: Jij hebt hem dus ontmoet.
1: Ik heb hem ontmoet, ja. Even kort hoor. Ik ben niet heel diep filosofische gesprekken aangegaan. Dat was toen ik nog op evenementen werkte. En ik was in de gashouder. En ik was daar aan het voorbereiden voor een evenement wat er was. En hij stond daar in de zaal.
0: Hoor. Die is namelijk ook in Haarlemmermeer.
1: Wat zei je, sorry?
0: Die is ook in Haarlemmermeer, dat evenement.
1: Het is ook in Haarlemmermeer, precies. Alleen dit was soort van de origine van het evenement.
0: Ja.
1: Awakenings. Is, ik weet niet of je dat weet, maar het is in het leven geroepen. Omdat ze dachten, oh, leuke soort van symboliek van het heropstaan van Christus, ja, het wakker worden, awakenings, dus ja, tijdens de paasweekenden, ja, is dat feest al staan in de gashouder. En daar zag ik hem voordat het evenement open ging, was hij met wat vrienden, collega's, mensen daar, was hij even aan het babbelen en ik liep langs in mijn haast en ik dacht van, is dat Oliver Heldens? Dus ik vroeg hem, ben jij Oliver Heldens? Ja, mag ik een foto alsjeblieft?
0: Ja, is goed.
1: Foto gemaakt. Fantastisch. Ik super happy. 10 minuten laat die foto terugkijken. Je kan niet herkennen dat het Oliver Heldens is.
0: Nee, ja,
1: dat
0: is
1: echt heel jammer. Het is zo donker. Maar,
0: Ik heb
1: hem ontmoet. Sympathiek.
0: Ja, ik wil net zeggen, hij kwam wel over als een relaxed.
1: Ja, gewoon heel relaxed. Ja. Dus het is wat anders dan mijn andere ontmoeting met grote Nederlandse DJ-held. Reinier Zonneveld.
0: Ja, maar, ja. Ik ben dan wel eens benieuwd, hè, want Oliver Heldens is dus een Rotterdammer. Hè?
1: Een Rotterdammer.
0: Of hij dan toch
1: Oliver
0: ook een beetje...
1: En dat is het grappige. Reinier Zonneveld ook, trotse Rotterdammer.
0: Maar ze praten niet zo, hè?
1: Nee,
0: dat is dan wel weer mooi. Nee. Ik bedoel, het leek me wel grappig als zo'n DJ dan toch een beetje zo loopt.
1: Toch een beetje zo leuk te praten.
0: Oh, dat, ja, een zo, ja, ik heb wat geks gemaakt. Kekko, bijvoorbeeld, ken je misschien wel Overdrijf.
1: Nou, precies.
0: Ja, ach. Iets heel anders wat wij gaan doen.
2: De Klapband Track.
1: Tring, tring.
0: Ja. Nieuwe Klapbandtrack. Max, vertel. Jij kwam deze tegen.
1: Ja, ik ben... Soms zit mijn release radar vol met hardstyle hardcore nummers van wat ik vroeger heel veel luisterde en nu wat minder. Ja. Maar toen kwam er in één keer laatst een nummer tussendoor van een artiest waarvan ik dacht, oh, dat is een tijdje terug. Namelijk Project One. En als je denkt, Project One, dat zegt me helemaal niks. Dat kan heel goed. Is een project tussen twee, om het zo maar even te zeggen, hardere stijlen, supersterren, wild styles en headhunters. En daar heb je van allebei heb je sowieso wel in je leven nummers gehoord.
0: Set your mind free, it's the year.
1: Oh, that's wild styles. En headhunters is, nou, het is ongeveer de
0: Dragonborn.
1: Ja. En die hebben samen het project Project One. En die brengen eens in de zoveel tijd brengen ze bangers uit. En deze kwam weer. Ze hebben. Wat is het? Ik zal even spieken precies welke dag. 21 augustus brachten ze de volgende track uit. Move with the One. En toen dacht ik, oh, daar ga ik toch wel lekker op.
0: Ja.
1: Daar werd ik warm van.
0: Dus daarom vanavond.
1: En hij knalt.
0: Dus. Oh man, daarom vanavond. Zet je banden op scherp. Bel alvast de ANWB. Want Project One, Headhunters en Wildstyles ook wel. Move with the One is vanavond dus.
2: De Klapband Track.

0: als je Angine de Poitrine niet kent, ga het eens even luisteren.
1: Ga het even heel rap opzoeken.
0: Het is een ervaring.
1: Hun optreden bij K.I.E.K. Wacht. Hoe heet dat? K.I.E.X.P.
0: Ja, K.I.E.X.P.
1: Ja, is legendarisch.
0: Dus ga eens kijken. En Deadmau5 die heeft dus ook een remake van een.
1: Ja, wat ik fantastisch vind. De twee artiesten die ik niet soort van bij elkaar had verwacht.
0: Nee, hè?
1: En ook iets wat helemaal niet in het straatje van Deadmau5 past. Maar nee, ik denk maar... dat hij is een ontzettende internet- en muzieknerd. Dus ik denk dat hij ook gedacht van, ha, dit is grappig. Ik ga hier laten iets mee doen.
0: Ja,
1: dat
0: precies.
1: Past helemaal in zijn straatje.
0: Waarom? Wat ook in ons straatje past, is wat er zoal is gebeurd in Haarlemmermeer. Terwijl wij niet keken.
1: Precies. Dus laten we juist nu even kijken en inzoomen. En laten we het even in het straatje houden van dingen waar wij misschien allebei wel iets over kunnen zeggen, maar misschien ook weer helemaal niet.
0: Ja.
1: Namelijk dat een zorgeconoom kritisch is op de concentratie van zorg in het Spaarne Gasthuis.
0: Wauw. En wat heeft deze man dan precies?
1: Nou, gezondheidseconoom Xander Koolman van de VU zet vraagtekens bij de plannen van het Spaarne Gasthuis om de acute en klinische 24-uurzorg op één locatie te concentreren. Voor het geval dat je het nog niet wist. Ja. Dit is een probleem een proces wat we binnen de Randstad bij meer ziekenhuizen zien.
0: Okay.
1: Namelijk, als je meerdere locaties hebt, hoe verdeel je de zorg? Want twee spoedeisende hulpen hebben is heel duur. Dat is echt heel duur.
0: Oké. Want de afdeling gewoon groot is of zo?
1: Nou ja, het gewoon het hebben van twee spoedeisende hulpen. De specialismes die je daar moet hebben. De kennis en de zorg die je moet kunnen lenen. Is best heel duur.
0: Oké.
1: Ja. Je ziet dit namelijk al. We hebben het hier nu even over het Spaarne Gasthuis. Natuurlijk in Hoofddorp in Haarlem. Maar exact ditzelfde probleem heeft zich al in verschillende fases afgespeeld in Amsterdam. In twee ziekenhuizen. Namelijk het Universitair Ziekenhuis. Het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. AUMC, oftewel wat vroeger VU en AMC was. Daar kun je heel erg mooi zien. Locatie VU, die heeft geen spoedeisende hulp.
0: Ah.
1: De spoedeisende hulp is natuurlijk alleen bij het AMC.
0: Ja.
1: En de VU heeft alleen een spoedpoli.
0: Oké, okay. Nou, weer wat geleerd.
1: En een aantal afdelingen die gaan dus weg, verplaatsen, blablabla. Exact hetzelfde probleem bij het stadsziekenhuis, het OLVG. Die heeft twee ziekenhuizen, allebei een hele dure spoed. Wat gaan ze daarmee doen? Sommige afdelingen op de ene locatie, sommige op de andere. Hoe ga je dat doen? Precies. En nu hebben we dus exact hetzelfde probleem
0: in Haarlemmermeer,
1: Hoofddorp en Haarlem met het Spaarne Gasthuis. Volgens Koolman betekent schaalvergroting niet automatisch dat meer patiënten met minder personeel kunnen worden geholpen. Grotere ziekenhuizen zijn volgens hem per medewerker juist minder efficiënt. Voor de verdeling van diensten is een intensive care wel een voordeel, vindt Koolman. Ik weet niet wat ze bedoelen. Of het dan één intensive care voor twee ziekenhuizen.
0: Ja, dat overplaatsen. Ja. Of juist verspreid over de twee.
1: Of juist ieder ziekenhuis een intensive care. Precies. Het Spaarne Gasthuis stelt dat de concentratie nodig is om de zorg ook in de toekomst overeind te houden. In Haarlem-Zuid en Hoofddorp blijkt het Spaarne Gasthuis straks zorg te leveren die vooraf te regelen is. Dit snap ik niet.
0: Nee. Maar oké, dat is dus nog even een orgaan.
1: Maar ik vind dat zo'n interessante tak van kunde. Van hoe verdeel je het? Want stel, dat is wel het interessante. Heel leuk dat je spoedhuis en hulp aan beide locaties hebt. Maar de verloskunde bijvoorbeeld, gynaecologie, dat zit in Haarlem-Zuid. En wil jij, dan moet ik even goed zeggen, met risico een soort van bevallen thuis... Zeg maar, als je het risico wil nemen om thuis te bevallen, dat is helemaal prima. Maar dat kan natuurlijk zijn dat er iets gebeurt, dat je in het ziekenhuis opgenomen moet worden. Je mag maar een maximale afstand in tijd van het ziekenhuis af bevallen. Als je buiten die tijdzone woont, dan moet je in het ziekenhuis bevallen.
0: Oké, maar...
1: En dat is dus nog een verschil.
0: Jij zit net buiten de radius, dus kom maar.
1: Maar dat is dus nogal een verschil.
0: Ja.
1: Op het moment dat één locatie van de twee ziekenhuizen geen verloskunde heeft. Want dan kun je daar dus niet naartoe.
0: Nee.
1: Dus dat is best wel een ding.
0: Oké.
1: Anyways.
0: Ja.
1: Om even excuses te bieden aan al die mensen die zo graag thuis willen vallen, maar dat niet kunnen. Is er ook een advies gekomen om excuses aan de omwonenden van Schiphol te geven?
0: Ja, dit is. Ik vind het wel mooi dat
1: een heel vergaand bruggetje.
0: Ja, maar ik vind het wel mooi dat er dan als advies wordt gegeven. Joh, weet je wat jij moet doen? Zeg eens een keer sorry
1: zeggen.
0: Ja.
1: Sowieso, mensen moeten vaker gewoon zeggen, I fucked up.
0: Ja, sorry.
1: Ja, en het wel menen. Ja. Het kabinet moet excuses maken aan omwonenden van Schiphol voor gebrekkige rechtsbescherming. Dat adviseren onderzoekers van A.T. Osborne. Dan moet ik wel even zeggen...
0: Ja, A.T. Osborne. A.T. Osborne. Een beetje denken aan... nee, je weet wel.
1: Ja. Ja, maar die is er niet meer.
0: Nee, dan.
1: Hier staat wel, het kabinet moet excuses maken. Dat adviseren we. Wij adviseren dat het kabinet excuses maakt.
0: Ja, precies. Ja.
1: Besluiten over het gebruik van start- en landingsbanen om geluidsoverlast te beperken zijn volgens hen onvoldoende juridisch vastgelegd. De gevolgen zijn ook in Haarlemmermeer merkbaar, waar veel inwoners onder de vliegroutes wonen. Joh, meen je dat nou?
0: Klein beetje maar, denk ik.
1: Klein beetje maar, klein beetje maar. De verhoudingen tussen overheid, luchtvaartsector en omwonenden zijn daardoor sterk gepolariseerd. Zou je denken, want dit is een discussie die namelijk al jaren duurt. Moet Schiphol inkrimpen of niet? Europa zegt nee. Nederland zegt ja.
0: Ja. Nou ja,
1: en dan zegt... vliegtuigen!
0: En dan is het ook nog zo'n verschil, hè? Dat dan de ene roept van... Ja, maar de werkgelegenheid en de economie. De andere neemt het zegt... Herrie! Ja.
1: Ja. Ja.
0: Wat vind jij? Ik moet wel bekennen namelijk, sinds dat ik ook wel eens in de omgeving...
1: Nee, bijvoorbeeld... Ik ben benieuwd wat voor vragen gaat stellen als het iets over vliegtuigen gaat hebben mijn woonlocatie.
0: Kijk, als er eenmaal de boom supersonic komt, dan hoor je het niet meer, want dat gaat gewoon sneller dan het geluid. Dus dan is het geluid gewoon...
1: Even ter beeldvorming van de luisteraar. Ik woon tegenover waar de Bijlmerramp was.
0: Ja,
1: 300 meter tegenover waar de Bijlmerramp was.
0: Bak zit echt in een risicozone, wat dat betreft.
1: Ja, hey, maar... lightning doesn't strike twice. Ja. Hopelijk vliegtuigen ook niet.
0: Nee, precies. Ik was bijvoorbeeld laatst ook in het Amsterdamse Bos... en toen viel me daar op dat die vliegtuig echt nog vele malen erger wel is... dan wat ik in Haarlemmermeer heb meegemaakt.
1: Ja, ik heb het nu ik in de Bijlmer heb ik er soms meer last van... dan in Hoofddorp wonen.
0: Ja.
1: Dus nou, ik zou ook zeggen dat wij allebei wel redelijk centrum van Haarlemmermeer wonen.
0: Ja, tuurlijk. Maar
1: allebei in Hoofddorp.
0: Ja, maar dan nog, weet je, dan de klachten komen volgens mij ook vooral uit Zwanenburg en zo, die omgeving. Maar nou, ja, goed, precies. Weet je, ga maar door.
1: Ja, toch, weet je, om weer te vrezen, vooral die excuses die komen. Het is wat anders dan een bakkerij die vreest problemen, of die problemen vreest, door nieuwbouw naast zijn zaak. Dat is toch weer, want dit is bruggetjeswerk niet meer. Vorige was het een stuk strakker. De bakkerij Dijkzeul aan de Kromme Spieringweg in Vijfhuizen. Dit is zo'n dorpse eerste zin. Jezus. Bakkerij Dijkzeul aan de Kromme Spieringweg in Vijfhuizen.
0: Ja, want dan weet je waar het over gaat, Max.
1: Ja, maar dit hoor je gewoon niet in grote steden, dit soort zinnen.
0: Nee, dat klopt.
1: Die maakt bezwaar tegen de bouw van 3 woningen naast de bakkerij.
0: Oh.
1: De huizen komen op ongeveer 10 centimeter van het bedrijf. Dat is inderdaad naast. Bakkerij René Dijkzeil, je verwacht het niet, vrees klachten van de toekomstige buren over geur en geluid. Dat is wel interessant dit.
0: Nou ja, eigenlijk vind ik... Nee,
1: geluid
0: niet, want...
1: niet per se. Geur?
0: Ja.
1: Lekker.
0: Ja.
1: Wakker worden.
0: Ja, maar kijk, het is heel simpel met dit soort dingen. Heeft. Het is heel simpel. Als jij komt wonen naast de bakkerij...
1: De bakkerij staat er al.
0: Jij bent degene die accepteert van ik ga naast een bakker wonen. Dus ik heb misschien wat geluidsoverlast 's ochtends vroeg. Ik heb misschien dat ik merk dat er geuren vandaan komen. Ja. Je kan moeilijk gaan zeggen, joh, ik heb klachten erover. Want ja, er zit een bakker. Ja, dat wist je toen je er ging wonen. Dus...
1: Precies. Het is even in een hypothetische scenario. Hè. Stel, er staat ergens een radiostudio en die staat er al een jaar of 15. En er gaat een yogastudio gaat daarboven zitten en dan klagen.
0: Ja, over die, ja.
1: Stel je voor een hypothetische situatie. Hè. Ja, is
0: gewoon
1: toch,
0: puur hypothetisch.
1: Ja, ja, daar kan je meningen over hebben.
0: Daarom.
1: Ja.
0: Nee, maar zo werkt het altijd. Als je ook bijvoorbeeld boven een kroeg gaat wonen. Ik vind, ja, tuurlijk. Hè,
1: anders als je ergens woont en dan gaat de kroeg onder je.
0: Nou ja, of bijvoorbeeld dat je weet dat de kroeg bepaalde gezette openingstijden heeft. Ja. En daar gewoon heel vaak van afwijkt. Ja. Waardoor jij er meer last van hebt dan dat het zou horen.
1: Precies.
0: Dan is het wat anders. Maar als jij gewoon naar boven gaat wonen. Ja, dan kun je natuurlijk niet geroepen. Ja, jongens, ik heb zo vaak last van jullie. Want jullie hebben zo vaak feest. Ja, we hebben een kroeg.
1: Wel meetekenen. Er zit natuurlijk een verschil in sommige situaties. Hè? Want ik weet ook, en dit vond ik wel een interessant ding waar ik nooit over nagedacht zou hebben. Vrienden van mij die 6-7 jaar geleden wilden zij een woning gaan huren. En zij dachten, ja, maar dit is aan een plein. En ik weet dat hier op woensdagochtend, maandagochtend, dinsdagochtend, noem maar op, een markt is. En die dachten van, ja, moet ik hier een keertje om 6 uur 's ochtends naartoe gaan op zo'n dag om te luisteren hoe luid het is als de markt wordt opgezet. Want ja, daar denk ik zou daar niet over nadenken. Want een markt opzetten, dat is best wel veel herrie. Met al die pijpen en die dingen, die kraampjes worden neergezet. Ja, dat is best wel een herrie.
0: Dus,
1: hebben wij toch mooi geregeld? In
0: stel je niet zo aan met die bakker, joh. Is alleen maar lekker.
1: Stel je niet zo aan.
0: Ben je huisbakker?
1: Huisbakker.
0: Ja. Bakker, nee.

0: Helemaal verkeerd. Ja, pak hem even naar je toe,
1: Martijn.
0: Ik ben
1: minder valide, Jaap.
0: Ja.
2: Ja,
0: Martijn, vertel.
2: Goedenavond.
3: Ja, we zijn er weer. Gezellig TNT, twee uurtjes voordat je weer naar bed mag. Heerlijk. En we gaan vandaag denk ik weer even in de mix.
2: Ja?
3: Ja, ik denk dat ik dat zelf maar even ga doen. Ja.
2: Oh,
3: ja.
2: In de mix. Of, en hebben jullie dan voor, een soort van een voorkeur voor een staafmixer of een blender?
3: Ja, nee, het maakt niet alles. Wij flikkeren alles erin.
0: Ja.
3: En we zien wel wat eruit komt.
2: Okay.
3: En ja, het zou ook kunnen dat Bas dat... Want ik heb gezien dat Bas binnen is gewandeld. Maar misschien gaat hij doen, ik weet het niet. Gaat
0: hij iets in de blender gooien?
3: Ja, misschien wel. En we komen vanzelf tot het eind.
0: Ja, precies, ja.
2: Ik ken het concept stemmen in de blender gooien. Daar heb ik een playlistje voor, lang verhaal.
3: Nou,
2: maar dit is toch wel, ja, ik ben wel benieuwd. Is, ja. Ik kan niet wachten.
3: Ja, ik ben wel, ik zou wel echt, het zou wel top zijn als al die pizzadozen. Er staan hier echt serieus een stapel pizzadozen.
0: Ja, dat klopt inderdaad.
2: Ja.
3: Jullie zijn met z'n tweeën.
2: Dit gaat allemaal netjes weg.
3: Altijd netjes als jullie de studio achterlaten.
2: Wij waren zo druk met
0: ja, het is
2: opzetten van ons.
0: Mijn wordt al een beetje weg.
4: En waar worden jullie gesponsord?
3: Ja, wel door de verkeerde. Ik kan natuurlijk even kijken, een balletje opgooien of iets. Wij hebben nog helemaal niks. Jij hebt nog geen letter
0: op
3: papier gezet.
0: Goed, wij gaan hier ruimte voor deze boys maken. Want je hoort het alweer. Wij worden ook langs manier weggesloopt.
2: Precies.
0: Dus,
2: wij willen jullie graag bedanken voor het luisteren deze week.
0: Zeker. En wij zijn er volgende week natuurlijk weer met een verse nieuwe. Veel plezier op zo meteen bij Thuisbasis TNT. En wij zeggen... Blijf wakker!
2: Tot volgende week.
5: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
6: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ja, goedenavond.
1: Goedenavond, daar zijn we weer.
0: Goedenavond, TNT, ja. Ik moet een beetje op jou reageren, want ik heb geen koptelefoon op. Dus ik hoor gewoon niet wat er gebeurt nu.
1: Oh, lekker dan. Dan moet ik het nog even gauw regelen.
0: Heerlijk, die rust ook zo.
1: Ja, vind je het lekker rust?
0: Ja, normaal hoor je natuurlijk wat er gebeurt.
1: Ja, precies. Oh, je hoort helemaal niks.
0: Nee, ik hoor helemaal niks nu.
1: Oh ja, dat is irritant.
0: Ja.
1: Nou, we gaan

0: Yeah, I want to kiss myself. Gezellig.
1: Ja. Ja.
0: Oh, je hebt een filletje daaronder.
2: Een filletje, ja, alles is aan.
0: Ah, ja, top.
2: Bas is ook aan. Bas...
0: Ja, zeker, zeker, we zijn er. Goedenavond, Bas.
2: Even uitleggen, Bas is een gabber van mij. En die zei vorige week tegen mij van, wanneer nodig je hem een keertje uit? Nou, tada, daar is die Bas. Welkom in de studio. Nou.
3: Dankjewel, jongen. Nou, ik heb het al een paar keer gevraagd aan je natuurlijk, maar...
0: Ja, hij is heel langzaam met reageren. Dat is echt slecht. Ja, dat is echt...
2: Okay, ik ga weer, ik hoor weer wie de vrienden zijn vanavond.
0: Ja, jongens. Je was ook weer te laat vandaag.
2: Ja, zeker.
0: Het is ook echt een drama met jou.
2: Ja, maar het was wel weer lachig hier in Brullen.
0: Ja?
2: Ja, ik was de verjaardag, had ik.
0: Oh, nou vertel. Ik ben heel benieuwd.
2: En ik dacht dus van, nou dan gaan we gewoon een uurtje of 8:15 gaan we weg. En toen kwam er om 8:15 komt ineens mijn buurmeisje binnengelopen. Alleen ik zit dus echt gewoon in fucking Meidrecht ergens in een weiland daar ook. Dus ik denk, waar komt die nou weer vandaan? Alleen dat, mijn zoon, die had dus weer geregeld van ja, die is net gebracht door de moeder. En ik heb gezegd dat ze wel met ons mee terug mag rijden. Ik zei, nou dat is mooi. Ik zei, we gaan over 5 minuten.
0: Nou, maar, dat is mislukt.
2: Nou, dat is mislukt. Ja, je weet hoe dat gaat.
0: Ja.
2: Dus, maar goed, jij was lekker voorbereid, Tinus.
0: Ja, nee, een beetje. Ik was hier om 6:15 was ik hier.
2: Vanmorgen?
0: Nee, vanmiddag. Oh. Heb ik even wat spullen gedropt. En daarna had ik een ondernemersdiner in Amsterdam Nieuw-West. Of Nieuw-West Amsterdam, hoe je dat noemen wil. Dus,
2: En heb je nog nieuwe DJ's gevonden voor in ons programma?
0: Nee, het... Ja, hoe ga ik dit vertellen?
2: Wil je dit op de radio vertellen? Of is het voor jouw ondernemers?
0: Nee, ik wil het zeker vertellen. Ik was vorig jaar ook, dat weet je. Ik had je ook uitgenodigd om dit jaar te gaan. En onze collega Dirk-Jan ook.
2: Ja.
0: En ik had mij voorgenomen bij binnenkomst. Ik ga aan dezelfde tafel zitten als vorig jaar.
2: Ja.
0: Ja, waarom weet ik niet. Maar ik had mij dat voorgenomen. Want toen was het... De gesprekken waren leuk en... En ik kom bij de tafel en daar zit een zwaar gehandicapte jongeman zit daar. In een rolstoel met een begeleider.
2: Ja.
0: Maar ik ben daarbij gaan zitten, want ik had het me voorgenomen. Dus dan moet je daar ook niet van afwijken omdat er iemand in een rolstoel zit. En daar heb ik best leuke gesprekken bij gehad. Alleen dat waren wel lastige gesprekken omdat deze jongen zo... minder valide was dat hij een computer had om daar zijn teksten op te typen.
2: Okay.
0: Die had een computertje mee en daar typte hij zijn tekst op. En hij had zijn begeleider mee, of zijn begeleider, chaperon, zullen we het zo noemen. Ja. Dat was een van zijn vrienden uit zijn voetbalteam. En ze gaan wel vaker naar de kroeg. En wat wil nou deze jongen in die rolstoel? Hij heeft best wel humor. En die gaat op vrouwenjacht in dat karretje van hem. Dat vindt hij leuk.
2: Ja.
0: Dus dat doet hij in de kroeg ook. En nou ja, je mikt er een paar bier in en hij gaat scheef.
2: Dus de benen doen het niet, maar de rest doet het wel.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Dus,
2: ja, mooi toch?
0: Dus je gooit er een paar bier in en hij begint een beetje te karren met dat dingetje. En hij komt er op een gegeven moment achter dat hij dus niet meer naar huis kan vanavond, omdat zijn batterij bijna leeg is. Ja, nou, dat vind ik humor. Ja, dat vind ik leuk. Ja. Dus,
2: ben je weggelopen?
0: En toen ben ik hier naartoe, want ik moest hier naartoe. Dus ik heb het toetje niet eens meegemaakt.
2: Oké. Okay.
0: Ik had jou de menukaart gestuurd. Vooraf was het de burrata. Die was prima. En hoofdgerecht was lasagne. Nou kook jij ook thuis.
2: Ja, ook wel eens lasagne.
0: Ja, dan weet jij als jij dat ding uit de oven trekt... dat je je bek verbrandt als je er een hap van neemt.
2: Ja.
0: Ja. Nou, deze was zo godsgruwelijk koud... dat ik hem meteen linea recta weer terug heb gestuurd.
2: Oké. Okay.
0: Ik heb er 2 happen van genomen. Ik zei, jongens, dit was hem.
2: Ja.
0: Ja, prettige wedstrijd. En niet voor mij. Dat viel erg tegen.
2: Oké. Okay.
0: Dus dat was jammer. Maar met die jongens was heel leuk. Beetje over voetbal lullen. Ze kenden elkaar natuurlijk van voetbal. Dus was wel...
2: Nou, mooi.
0: En voor
2: mooie
0: de rest,
2: avond.
0: Ja, ik hoef niet zo nodig aan een tafel met de houten methode van de Rabobank.
2: Nee.
0: Dat hoeft voor mij niet.
2: Nee, die spreek je al genoeg.
0: Ja, maar ik heb er niet zoveel mee.
2: Nee, weet ik.
0: Dus dan zeg ik liever tegen mezelf, ik ga aan die tafel ver weg zitten, want dan weet je.
2: Ja, ja.
0: Dat is de tafel die niet heel erg opvalt. En dan ga ik kijken of we een leuke gesprek hebben.
2: Wel weer een leuke connecties. Nou, dat is mooi, toch?
3: Maar wat voor onderneming had die jongen in die rolstoel dan?
0: Ja, dat is een hele mooie. Deze jongen heeft dus bedacht...
2: Escortbureau.
0: Dat hij... nee, Nee, dat is het verwonderlijke. Deze jongen heeft een stichting opgericht.
2: Ja?
0: Hak met je gabbers. Nee, dat is natuurlijk een geitje. Nee, deze jongen had een stichting opgericht. En die leidde medisch personeel op in Kenia. Of all places, ja.
2: Oké. Okay.
0: Ja, die was hij al, daar was hij al mee bezig toen hij nog voor het ongeluk dat hij heeft gehad. Mm-hmm. Hij was daar een paar keer op vakantie geweest. En dacht van, joh, ik zit een beetje in die medische wereld. En het lijkt mij heel mooi om personeel daar training te geven.
2: Ja, nou, mooi.
0: En daar heeft hij een stichting mee bedacht. Dus ik vond dat een heel nobel streven.
2: Zeker.
0: En ja.
2: Goed verhaal. Ja. En hoe was jouw avond, Bas?
0: Ja.
2: Jij was aan het oefenen voor de derde, vertelde je.
3: Ja, nee, kunnen we dat vertellen hier gewoon?
0: Ja hoor.
2: Dat heb ik al gedaan.
3: Nou, het is niet zo interessant. Kijk, ik was hier wel op tijd.
2: Ja, goed.
0: Ja, dat is mooi.
3: Als gast was ik hier op tijd. En ja, ik moest thuis gauw eraf. Want ik had met jou afgesproken om...
2: Ja, precies.
3: Ja.
0: Maar het is ook mooi dat je
2: gezellig
0: niet
2: nog een woord van Bas van roken.
3: Roken niet, maar misschien zelf nog even dat laatste handje.
2: Naar jou luisteren op de radio.
3: Ja, nee, maar op zich grappig vooral.
2: Ja, heel goed. Ja. Had jij een lekkere avond dus?
3: Ja, glimlach van oor tot oor.
2: Ja, precies. Ja, nou, dat is mooi. Dan gaan we nou gaan naar de muziek, denk ik. Want dat hebben we genoeg slap gelul.
3: Ja?
2: Ja.
0: Nou, zal ik het allemaal weer doen?
2: Ja, doe maar, want jij staat bij de knopje.

moet deze hebben. Ja, hallo. Zo, goedemorgen Tess. En dan is het nu tijd voor onze partyagenda. Want vandaag is het keihard knallen in Amsterdam. Want er is Synergize Holland versus Italy in the warehouse. En de History of Hardcore is in Zaandam met Korsakov all day long. Daarnaast hebben we nog in Alfa aan de Rijn, natuurlijk net eventjes buiten onze gemeente, maar wel vlakbij, is Harder Styles Polen, waar we het al uitgebreid over hebben gehad. En morgen is de Deep Club, de Outdoor Edition, op landgoed de Kleine Vennep in Nieuw-Vennep. En dat is natuurlijk van onze collega Albert, die helaas eerder dit jaar is overleden, maar zijn organisatie zet dit door. Dus lekkere deep house en techno en progressive house. Maximaal 300 bezoekers staat erbij. Dus zorg ervoor dat je snel een kaartje hebt. En dan de komende weken hebben wij Noxa Invites op 3 oktober in Amsterdam. En natuurlijk 10 oktober Nachtruis in Aalsmeer. Ik weet niet, maar ik denk dat het bijna uitverkocht is. Want het is altijd uitverkocht. Maar niet getreurd, want dezelfde avond is ook 020 House Classics in Onderhans Amsterdam. En we hebben 7 november, ga ik nog even noemen. Want dat zijn ook gasten die al hier zijn geweest. En waarschijnlijk nog een keertje langskomen voor hun feestje. Nou blijven, dat zijn de jonge gasten die lekker zonder telefoon willen feesten. Ook in Aalsmeer. Dus hou dat in de gaten. En ga er zeker eens even lekker kijken. En dan gaan we nu naar de favoriete plaat van Bas. Jawel.

0: Je luistert naar Tarzan en Tinus. Jouw thuisbasis voor als je geen zin hebt om de deur uit te gaan.
1: Hele vieze plakplaten.

Ja, en zo komen we over aan het einde van jouw eerste uurtje TNT. Zometeen zijn we er weer. Bas gaat in de mix, die is zich hier al aan het warm draaien. Dus blijf hangen, pak even te drinken. Zometeen gaan we naar de onzin. En daarna gaan we weer lekker verder met het feest.

0: goed. Het kan ook bij meer radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts.
2: Trabels!
1: In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: TNT. Voor iedereen die te lui is om te gaan stappen en liever thuis in de woonkamer staat te dansen.
1: Ik wil naar DEFCON 1 of Thunderdome. Niet naar een urban feest, dat is mij te sloom.

0: Ja, en zo...
1: Meer radio.
2: Wat een kutplaat.
0: Wat is dat dan weer? Maar goed, maar niet uit. Ja, en zo zijn we aangebroken bij het tweede uur TNT. En speciaal voor jullie nu live in de mix. Bas.
2: Jezus, komt-ie, hè?

Ja, en zachtjes aan komen we alweer aan het einde van jouw zaterdagavond. We gaan nog even lekker door hier, 5 minuutjes in de mix. Maar wij zijn er volgende week weer bij. En ik hoop jij natuurlijk ook.

0: afrobben.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is

0: vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur, wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in de Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilserijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland. Dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Daan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelzerijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. Komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 18:00. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelzerijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. Komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.